Einstein Brain. Einstein Brain. My Einstein Brain.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: BNL Nieuws.
1: De federale politie zet deze zomer extra spoorwegagenten in op de treinen naar de kust. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. De bijkomende controles gebeuren elke dag op de drukste verbindingen, onder meer tussen Brussel, Gent, Brugge en Oostende. Met de actie wil de politie overlast en agressie op de vakantietreinen voorkomen. Bijna de helft van de managers bij de Vlaamse overheid is een vrouw. Bijna 48%, het hoogste aandeel ooit. Het zijn vooral middenmanagementfuncties. Bij topmanagement zijn er net minder vrouwen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits wil nu onderzoeken hoe ze de doorstroom van vrouwen naar topfuncties kan verbeteren. In Iran is de publieke rouwceremonie begonnen voor de hoogste leider Ali Khamenei. Die is meer dan 4 maanden geleden gedood bij het begin van de Israëlisch-Amerikaanse oorlog. Het lichaam van Khamenei ligt tot maandag openbaar opgebaard. De Iraanse autoriteiten verwachten alleen al in Teheran 15 tot 20 miljoen mensen bij de plechtigheden. Het zal wellicht de grootste rouwceremonie ooit zijn in Iran. Ali Khamenei leidde Iran bijna 37 jaar. Frankrijk haalt zijn vliegdekschip Charles de Gaulle weg uit het Midden-Oosten. Het lag daarvoor een eventuele missie in de straat van Hormuz. Maar daar is de veiligheidssituatie verbeterd, zegt de Franse president Macron. Frankrijk blijft wel in de regio aanwezig met onder meer 2 mijnenjagers. Argentinië heeft zich toch met wat moeite geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het raakte pas in de verlengingen voorbij Cap Verde met 3-2. Colombia klopte Ghana met 1-0 en Egypte had penalties nodig tegen Australië. Het stond na verlengingen nog altijd 1-1. Het is zonnig met af en toe wolkenvelden en een graad of 27, aan zee een paar graden koeler. Morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 26 graden en ook de dagen daarna wolken en zon bij 28 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Dit is PN.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot...

0: Goedemorgen.
1: BNL.
2: Breakfast in June Street.
1: Met Bart Das.

0: Hij won 11 Emmy Awards en geldt als misschien wel de grootste sitcomregisseur ooit. Hij regisseerde meer dan 1000 afleveringen televisie. Hij stond bekend om zijn live audience aanpak, sitcoms opnemen alsof het theater is. Hij werd vaak ingehuurd voor pilots, omdat hij shows op de rails kon zetten. Van Taxi en Cheers tot Friends en Will & Grace liep James Burrows' carrière vrijwel synchroon met de geschiedenis van de moderne sitcom. Hij was niet alleen regisseur, maar vaak ook de toonzetter die bepaalde hoe een serie zou werken. En zijn oeuvre, dat overschouwde dus jaren aan meesterwerken. Wij hebben dat verdeeld in 8 episodes. En vandaag is het de eerste, die MTM School. Een episode die begint van 1974 tot 1978. In deze beginperiode, die ook de MTM School wordt genoemd, van 1974 tot 1978 dus, duurde deze periode, vormde Burrows zich als regisseur. Hij leerde multicamera sitcomtechniek bij deze MTM Productions. Hij ontwikkelde ook zijn handelsmerk, het ritme van de dialogen, de humor dus, en het regisseren van live publiek. Hij observeerde eerst andere regisseurs voordat hij zelf afleveringen kreeg. Een soort internship. Just like long ago when Romeo loved Juliet.
1: Love is always lovely in the end. Romeo and Juliet was a tragedy, madam.
2: Oh, I never read reviews. Love can start a quarrel, love can cause a din, but love has always been a trusty friend. 'Twas a happy fate for Hank the Eight and Anne Boleyn. Love is always lovely in the end.
1: I must point out, madam, that Anne Boleyn lost her head.
2: Yes!

0: love is always lovely in the end.
1: But your late husband was a brute.
0: I don't mean him, you silly coot.
1: Oh, madam.
0: Love is always lovely.
2: Lovely, lovely, lovely.
0: Love is always lovely.
3: We horen hier Georgia Engel, een van de uitvoerende artiesten van dit nummer. Love is always lovely in the end. Het lied komt uit de Broadway musical The Drowsy Chaperone van 2006. En daarin speelt Georgia Engel de rol van Mrs. Tottendale. In dat nummer zingt zij dus samen met Edward Hibbert, die de rol van Underling speelde in die musical. En die Georgia Engel die komen we tegen in de, inderdaad, eerste sitcom, The Mary Tyler Moore Show. Het is een van de meest invloedrijke Amerikaanse sitcoms uit de televisiegeschiedenis. De reeks werd gecreëerd door James L. Brooks en Alan Burns en werd uitgezonden op CBS van 19 september 1970 tot 19 maart 1977. In totaal werden 168 afleveringen verdeeld over 7 seizoenen geproduceerd. Deze serie draait rond Mary Richard, gespeeld door Mary Tyler Moore. Mary is een alleenstaande vrouw van rond de 30 die naar Minneapolis, Minnesota verhuist nadat haar langdurige relatie op de klippen is gelopen. Daar krijgt ze een baan als associate producer bij het fictieve televisiestation WJM-TV, waar ze werkt voor het avondnieuwsprogramma. In tegenstelling tot veel televisieseries uit die tijd lag de nadruk niet op een traditioneel gezin, maar op het leven van een zelfstandige carrièrevrouw, haar vrienden en haar collega's op het werk. De belangrijkste personages in die Mary Tyler Moore Show zijn uiteraard Mary Richards, gespeeld door Mary Tyler Moore. Dat is een intelligente, vriendelijke en ambitieuze televisieproducer. We ontmoeten ook Lou Grant, gespeeld door Ed Asner. Dat is Mary's Norse, maar zorgzame baas en nieuwsdirecteur. De nieuwsredacteur en een van Mary's beste collega's wordt gespeeld door Gavin McLeod en hij kruipt in de huid van Mary Slaughter. Ted Baxter, gespeeld door Ted Knight, is de ijdele en vaak incompetente nieuwsanker. De beste vriendin van Mary en buurvrouw wordt gespeeld door Valerie Harper. Dat is Rhoda Morgenstern. Phyllis Lindstrom, gespeeld door Cloris Leachman, is Mary's excentrieke huisbazin en ook wel vriendin. En Betty White, die kennen wij ook van andere sitcoms, die speelt Sue Ann Nivens, de presentatrice van een huishoudprogramma op WJM-TV. En zij is uiteraard bekend om haar scherpe humor. Maar dus die Georgia Engel speelt Georgette Franklin, later de vriendin en echtgenote van Ted Baxter. De show wordt vaak beschouwd als een mijlpaal in de televisiegeschiedenis, omdat zij een ongetrouwde, onafhankelijke, werkende vrouw centraal stelde. In de vroege jaren 1970 was het uitzonderlijk op de Amerikaanse televisie. De serie behaalde hoge kijkcijfers en won 29 Primetime Emmy Awards, waaronder Outstanding Comedy Series 3 opeenvolgende jaren. Dat was in 1975, 76 en 77. Mary Tyler Moore zelf won meerdere Emmys voor haar rol als Mary Richards. In 2013 plaatste de Writers Guild of America de serie op nummer 6 van haar lijst van best geschreven televisieseries aller tijden. Het succes van de reeks leidde tot 3 bekende spin-offs, Rhoda, Phyllis en Lou Grant, maar later daar dus meer over. Het beroemde openingsbeeld waarin Mary haar muts in de lucht gooit in Minneapolis is uitgegroeid tot een van de meest iconische scènes uit de Amerikaanse televisiegeschiedenis. De serie heeft bovendien de weg geëffend voor latere sitcoms met sterke vrouwelijke hoofdpersonages, zoals Murphy Brown, Designing Women en

Hier horen we onder andere Suzanne Pleshette. Suzanne Pleshette sprak en zong de rol van Zira in The Lion King 2, Simba's Pride. My Lullaby is Zira's grote muzikale nummer in de film, waarin zij haar zoontje Kovu in slaap zingt, terwijl ze haar plannen voor wraak op Simba bezingt. Het nummer wordt uitgevoerd door Suzanne Pleshette, dus samen met Krista McAlush. Zij speelt Vitani en Andy Dick, die Nuka speelt. En die Suzanne Pleshette speelt een belangrijke rol in de Bob Newhart Show.

0: The more it snows,
1: Tiddly-pum.
0: The more it goes,
1: Tiddly-pum.
0: The more it goes on snow,
1: Tiddly-pum.
0: And nobody knows,
1: Tiddly-pum.
0: How cold my toes,
1: Tiddly-pum.
0: How cold my toes are growing,
1: Tiddly-pum, Tiddly-pum, Tiddly-pum, Tiddly-pum.
0: Goodness.
2: We horen hier het nummer The More It Snows, Tiddly Pom. Dat is een lied uit Piglet's Big Movie. En in die movie speelt John Fiedler de stem van Piglet, of Knorretje. En hier zingt hij dus het nummer samen met Jim Cummings, die de stem van Winnie de Pooh voor zijn rekening neemt. Maar die John Fiedler, die speelt Emile Patterson, dus ook een rol in de sitcom The Bob Newhart Show. The Bob Newhart Show is een klassieke Amerikaanse sitcom die werd uitgezonden op CBS van 16 september 1972 tot 1 april 1978. De serie werd geproduceerd door MTM Enterprises, dat is het productiebedrijf van Mary Tyler Moore en Grant Tinker, en omvatte 6 seizoenen en 142 afleveringen. De hoofdrol werd gespeeld door de komiek Bob Newhart, bekend om zijn droge, ingetogen humor en perfecte timing. De serie speelt zich af in Chicago en volgt het leven van Dr. Robert of Bob Hartley, een psycholoog met een eigen praktijk. Elke aflevering combineert gebeurtenissen uit zijn professionele leven met situaties thuis, waar hij samenwoont met zijn vrouw Emily. Het komische uitgangspunt is dat Bob, ondanks zijn beroep als therapeut, voortdurend wordt omringd door excentrieke patiënten, collega's, vrienden en buren die hem tot wanhoop drijven. In tegenstelling tot veel sitcoms uit de jaren 70 draaide de serie niet om een gezin met kinderen, maar om volwassen relaties, werk, vriendschap en het dagelijkse leven van hoogopgeleide professionals. Dit gaf de serie een realistischere en intelligenter karakter dan veel van haar tijdgenoten. Dee Robert, of Bob Hartley, werd gespeeld dus door Bob Newhart. Bob is een rustige, verstandige en vaak licht gefrustreerde psycholoog. Hij probeert zijn patiënten professioneel te helpen, maar wordt regelmatig geconfronteerd met absurde situaties. Zijn kalme houding vormt het perfecte tegenwicht voor de excentrieke mensen om hem heen, zoals bijvoorbeeld Emily Hartley, gespeeld door Suzanne Plashet. Emily is Bob's intelligente en onafhankelijke echtgenoot. Aanvankelijk werkt ze als onderwijzeres en later als schoolbestuurder. Hun huwelijk wordt vaak beschouwd als een van de meest realistische en gezonde huwelijken ooit getoond in een sitcom. Hun relatie is gebaseerd

gebaseerd op wederzijds respect, humor en gelijkwaardigheid. Howard Borden, gespeeld door Bill Daly, is de goedhartige maar vaak naïeve buurman van Bob en Emily. Hij werkt als navigator voor een luchtvaartmaatschappij en raakt telkens opnieuw verwikkeld in bizarre avonturen. Veel humor ontstaat uit zijn eigenaardige logica en eindeloze verhalen. Peter Bonert kruipt in de huid van Dr. Jerry Robinson. Jerry is een orthodontist met een praktijk in hetzelfde gebouw als Bob. Hij is Bob's beste vriend en regelmatig slachtoffer van zijn eigen impulsieve beslissingen. Marcia Wallace speelt Carol Kester-Bondurant. Carol is de receptioniste van het medische centrum. Ze staat bekend om haar scherpe tong, luide persoonlijkheid en snelle reacties. Ze werd een van de populairste personages uit de serie. Uiteraard zijn er ook patiënten. Een belangrijk deel van de humor kwam voort uit Bob's patiënten die vaak terugkerende personages waren. Zoals Jack Riley die Elliot Carlin speelt. Misschien wel de beroemdste patiënt uit de reeks. Elliot is cynisch, neurotisch en voortdurend ontevreden. Zijn sessies met Bob behoren tot de meest geliefde scènes van de hele serie. TV Guide plaatste Elliot zelfs op zijn lijst van grootste televisiepersonages aller tijden. En dan hebben John Fiedler dus die Emil Patterson speelt, een nerveuze en onzeker voormalige legerkok met eindeloze zorgen en angsten. Lillian Bakerman, gespeeld door Florida Freebus. Zij is een rustige, oudere dame die vaak tijdens haar therapiesessies zit te breien terwijl ze haar problemen bespreekt. Een terugkerende grap was Newhart's beroemde stijl van eenzijdige telefoongesprekken. De kijker hoorde alleen Bob's kant van het gesprek, waardoor de andere persoon uitsluitend via zijn reacties kon worden voortgesteld. Dit was gebaseerd op de succesvolle comedy-routines waarmee Newhart beroemd was geworden. Hoewel de serie minder prijzen won dan de Mary Tyler Moore Show, geldt zij nog steeds als een van de best geschreven sitcoms uit de jaren 70. De serie eindigde in 1978 na 6 succesvolle seizoenen. Het slot was bewust eenvoudig gehouden en richtte zich op de personages in plaats van op grote dramatische gebeurtenissen. Bob Newhart keerde later terug naar televisie met de sitcom Newhart. En die liep van 1982 tot 1990 en die beroemd werd door een van de meest verrassende en legendarische laatste afleveringen uit de Amerikaanse televisiegeschiedenis, waarin een speelse verbinding werd gemaakt met The Bob Newhart Show.

We hoorden hier I Can Cook Too. Dat is een van de bekendste nummers uit On the Town van 1944. Het wordt in die musical gezongen door het personage Hildy. Nancy Walker was de oorspronkelijke Broadway-vertolkster van Hildy en werd daardoor sterk met dit lied geassocieerd. En die Nancy Walker die speelt dan weer een rol in de sitcom Rhoda. Het is een Amerikaanse sitcom uiteraard, die werd uitgezonden op CBS van 9 september 1974 tot 9 december 1978. De serie werd gecreëerd door James L. Brooks en Alan Burns en was de eerste en succesvolste spin-off van The Mary Tyler Moore Show. Daar komen er nog twee aan hoor. De hoofdrol werd gespeeld door Valerie Harper, die haar populaire personage Rhoda Morgenstern uit de moederreeks opnieuw vertolkte. De serie liep 5 seizoenen en omvat ongeveer 110 afleveringen. In The Mary Tyler Moore Show was Rhoda Morgenstern de beste vriendin van Mary Richards. Ze was een geestige, soms onzekere, moldbewuste jonge vrouw uit New York die naar Minneapolis was verhuisd. Door haar populariteit kreeg ze al na 4 seizoenen haar eigen reeks. De nieuwe serie stuurde Rhoda terug naar haar geboortestad New York, waar ze een nieuw leven begon en opnieuw contact kreeg met haar familie. De serie begint wanneer Rhoda vanuit Minneapolis naar New York reist, dus voor een korte vakantie. Daar ontmoet ze Joe Jarrett, een eigenaar van een sloopbedrijf. Hun relatie ontwikkelt zich snel en Rhoda besluit definitief in New York te blijven wonen. In de eerste 2 seizoenen draait het verhaal vooral om Rhoda's carrière, haar liefdesleven, haar hechte, maar soms chaotische familie en haar relatie met Joe Jarrett. Een belangrijk keerpunt komt wanneer Rhoda en Joe trouwen. De huwelijksaflevering werd een van de grootste televisiegebeurtenissen van de jaren 70 en trok tientallen miljoenen kijkers. Later vonden de makers dat het personage minder interessant was geworden als getrouwde vrouw. Daarom werd het huwelijk afgebouwd, waarna Rhoda en Joe uit elkaar gingen. De latere seizoenen volgen Rhoda als alleenstaande gescheiden vrouw die opnieuw haar weg zoekt in werk en relaties. Dus de belangrijkste personages in Rhoda is uiteraard Rhoda Morgenstern, gespeeld door Valerie Harper. Rhoda is een intelligente, ironisch, warmhartig en vaak onzeker over zichzelf. Ze heeft een scherpe humor en gebruikt sarcasme om met moeilijke situaties om te gaan. Ondanks haar zelftwijfel is ze zelfstandig, ambitieus en veerkrachtig. Judy Kavner die kruipt in de huid van Brenda Morgenstern en Brenda is Rhodas jongere zus. Brenda is verlegen, onzeker en vaak neurotisch, maar ook zeer liefdevol. De relatie tussen de twee zussen vormt een belangrijk onderdeel van de serie. Die Julie Gavner, die zou later wereldberoemd worden als de stem van Marge Simpson in The Simpsons. En dan kennen we uiteraard Nancy Walker, die Ida Morgenstern speelt. Ida is Rhodas dominante moeder. Ze bemoeit zich voortdurend met het leven van haar dochters, vooral als het gaat om relaties en huwelijken. Haar overdreven bezorgdheid zorgde voor veel van die komische situaties in de reeks. Martin Morgenstern is Harold, gespeeld door Harold Gold, is de vriendelijke vader van Rhoda en Brenda. Hij is doorgaans rustiger en toleranter dan zijn vrouw Ida en probeert vaak conflicten binnen het gezin te verzachten. En dan heb je Rhoda's grote liefde, dat is Joe Jarrett dus, gespeeld door David Grow. Hun relatie vormt de centrale verhaallijn van de eerste jaren van de serie. En dan heb je ook nog Carlton. En Carlton is de beroemde onzichtbare portier. Een van de meest geliefde elementen van de serie was Carlton the Doorman. Carlton werd nooit in beeld gebracht. De kijker hoorde alleen zijn stem via de intercom wanneer Rhoda of Brenda het appartementcomplex binnenkwamen. De stem werd verzorgd door Lorenzo Music, een van de schrijvers van de serie. Carlton werd zo populair dat hij later zelfs zijn eigen korte animatieserie kreeg. Carlton, Your Doorman. De première van Rhoda was een enorm succes. Het eerste seizoen behoorde tot de populairste programma's op de Amerikaanse televisie. De tweedelige aflevering Rhoda's Wedding werd een cultureel fenomeen en behoort tot de best bekeken sitcom-afleveringen van de jaren 70. Na de scheiding van Rhoda en Joe
Joe daalden de kijkcijfers echter aanzienlijk. Veel kijkers waren gehecht geraakt aan hun huwelijk en konden zich dus minder vinden in de gewijzigde richting van de serie. Uiteindelijk werd de reeks in 1978 stopgezet. Rhoda ontving verschillende onderscheidingen, waaronder 2 Primetime Emmy Awards en 2 Golden Globe Awards. Valerie Harper won meerdere prijzen voor haar vertolking van Rhoda Morgenstern.

We horen hier Cloris Leachman. Zij is de uitvoerder van het nummer They Can't Take That Away From Me. Ze nam het lied op als duet met Ian Hyland voor de soundtrack van de film Spanglish uit 2004. En die Cloris Leachman is de hoofdpersonage, of speelt het hoofdpersonage, Phyllis Lindstrom in de gelijknamige sitcom Phyllis. Dat werd uitgezonden op CBS van 8 september 1975 tot 13 maart 1977. De serie werd ontwikkeld door Stan Daniels en Ed Weinberger en was de tweede spin-off van de Mary Tyler Moore Show na Rhoda dus. De hoofdrol werd dus gespeeld door Cloris Leachman, die opnieuw gestalte gaf aan het personage Phyllis Lindstrom. De serie liep 2 seizoenen en telde 48 afleveringen. In de Mary Tyler Moore Show was Phyllis Lindstrom de excentrieke huisbazin en buurvrouw van Mary Richards. Ze stond bekend om haar overdreven zelfvertrouwen, intellectuele pretenties, neurotisch gedrag en vaak hilarische gebrek aan zelfinzicht. Omdat het personage populair was bij het publiek, kreeg het in 1975 dus een eigen serie, waarmee MTM Enterprises haar tweede spin-off lanceerde binnen dus dat universum. De serie begint met een dramatische gebeurtenis, de dood van Phyllis' echtgenoot Lars Lindstrom, een personage dat tijdens de Mary Tyler Moore Show vaak werd genoemd, maar nooit in beeld verscheen. Na zijn overlijden ontdekt Phyllis dat ze vrijwel zonder financiële middelen achterblijft. Samen met haar dochter Bess verhuist ze van Minneapolis naar San Francisco, waar ze intrekt bij de familie van haar overleden echtgenoot. Ze moet zich aanpassen aan een heel nieuw leven waarin ze voor het eerst zelf moet werken en financieel onafhankelijk moet worden. Veel van de humor komt voort uit het contrast tussen de vroegere verwende Phyllis en de nieuwe realiteit waarin ze moet leren omgaan met werk, familieverplichtingen en een bescheidener levensstijl. Phyllis Lindstrom is dus het hoofdpersonage. Ze is intelligent, welbespraakt en overtuigd van haar eigen superioriteit. Tegelijkertijd is ze onzeker, impulsief en vaak blind voor de gevoelens van anderen. Ondanks haar eigenaardigheden is ze sympathiek en probeert ze na Lars' dood een nieuw leven op te bouwen. Cloris Leachman won veel lof voor haar vertolking en wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste reden voor het succes van de serie. Maar naast Cloris hadden we ook nog Lisa Gerritsen. Bess speelt zij, Bess Lindstrom, en zij is dus de intelligente tienerdochter. Ze is doorgaans veel nuchterder en realistischer dan haar moeder, waardoor hun relatie vaak komische situaties oplevert. Audrey Dexter, gespeeld door Jane Rose, is de moeder van Lars. Ze is vriendelijk, maar verstrooid en vormt regelmatig een bron van verwarring binnen het huishouden. Harry Jones speelt Judge Jonathan Dexter. Jonathan is Audrey's echtgenoot en gepensioneerde rechter. Hij is verstandig, kalm en vaak de meest rationele persoon in huis. Jonathan's moeder, dat is Mother Dexter, gespeeld door Judith Lowry, is een hoogbejaarde en vaak scherpe dame. Ze werd oorspronkelijk als gastpersonage geïntroduceerd, maar bleek zo populair dat ze een vaste rol kreeg. In het eerste seizoen werkt Phyllis als assistente in een fotostudio. Het grootste deel van de humor komt voort uit haar pogingen om zich aan te passen aan het arbeidsleven nadat ze jarenlang de echtgenote van een succesvolle dermatoloog was geweest. Julie Erskine werd speelde de eigenaar van de fotostudio. Aanvankelijk werd dat gespeeld door Barbara Colby, maar die werd tragisch genoeg vermoord nadat slechts 3 afleveringen waren opgenomen. En daarna werd die rol overgenomen door Liz Torres. En deze gebeurtenis behoort nog altijd tot de meest tragische gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Amerikaanse sitcomwereld. Voor het 2e seizoen werd de formule aangepast. De fotostudio verdween uit het verhaal en Phyllis kreeg een baan als assistente van een gemeenteraadslid in San Francisco. Er werden verschillende nieuwe personages toegevoegd in een poging de kijkcijfers op peil te houden. Hoewel de serie hierdoor een nieuwe richting kreeg, bleef de verandering bij het publiek minder succesvol. De kijkcijfers daalden aanzienlijk. Waar Mary Richards meestal een nuchtere observator was en Rhoda een relatieve realist, werd Phyllis vaak zelf de oorzaak van de chaos om haar heen en dat gaf de serie een heel eigen karakter. Het eerste seizoen was verrassend succesvol. De serie werd uitgezonden tussen 2 kijkcijferkanonnen, Rhoda en All in the Family, en eindigde als een van de best bekeken programma's van het seizoen 1975-1976.
Cloris Leachman won een Golden Globe Award voor beste actrice in een komische serie en ontving daarnaast Emmy-nominaties voor haar prestatie. Ondanks de sterke start verloor de serie tijdens het tweede seizoen veel kijkers en werd ze uiteindelijk in 1977 beëindigd.

Lou Grant liep van 1977 tot 1982 op CBS. Hoewel de reeks vaak als een sitcom wordt omschreven, omdat ze voortkwam uit The Mary Tyler Moore Show, was Lou Grant in werkelijkheid vooral een dramaserie. Ze geldt als een van de opvallendste spin-offs uit de televisiegeschiedenis, omdat hetzelfde hoofdpersonage de overstap maakte van een komische naar een dramatische reeks. De serie volgt Lou Grant, gespeeld door Edward Asner. En na zijn ontslag bij televisiezender WJM-TV in Minneapolis, dus aan het einde van de Mary Tyler Moore Show, verhuist Lou naar Los Angeles, waar hij aan de slag gaat als stadsredacteur, city editor van de fictieve krant Los Angeles Tribune. Daar leidt hij een team van journalisten dat dagelijks werkt aan reportages, onderzoeksjournalistiek en het blootleggen van maatschappelijke misstanden. De serie draait niet alleen om het nieuwsbedrijf zelf, maar ook om de ethische dilemma's waarmee journalisten worden geconfronteerd. Dus buiten die Edward Asner, die Lou Grant, de ervaren soms Norse maar rechtvaardige stadsredacteur, speelt, hebben we ook nog Robert Walden in de huid van Joe Rossi, de ambitieuze onderzoeksjournalist. Billy Newman, gespeeld door Linda Kelsey, is een jonge, talentvolle verslaggeefster. Mason Adams speelt Charlie Hume, de hoofdredacteur van de krant, de eigenares en uitgeefster van de Tribune. Haar discussies met Lou behoren tot de sterkste momenten van de serie, wordt gespeeld door Nancy Marchand en dat is Margaret Pynchon. De serie werd ontwikkeld door James L. Brooks uiteraard, Alan Burns en Gene Reynolds, dezelfde creatieve krachten achter de Mary Tyler Moore Show. In totaal werden 114 afleveringen verdeeld over 5 seizoenen geproduceerd. Lou Grant werd door critici bijzonder gewaardeerd en won 13 Primetime Emmy Awards, waaronder 2 de prijs voor Outstanding Drama Series. Edward Asner won verschillende Emmys voor zijn vertolking van Lou Grant.

0: We horen hier Martin Short, Up Here in Heaven. Het nummer komt uit zijn Broadway show Fame Becomes Me uit 2006 en is speciaal voor die productie geschreven. Het gaat over Martin Short, die dus ook de hoofdrol speelt in The Associates.
1: In the plane.
2: Again.
1: The rain in Spain stays mainly in the plane.
3: I think she's got it.

We hoorden The Rain in Spain in de beroemde filmversie van My Fair Lady uit 1964. Onze Wilfred Hyde White speelde erin Colonel Hugh Pickering, die samen met Professor Higgins, gespeeld door Rex Harrison, Eliza Doodle helpt haar uitspraak te verbeteren. The Rain in Spain is een van de bekendste nummers uit de musical. Het markeert het moment waarop Eliza eindelijk de correcte uitspraak onder de knie krijgt, waarna zij, Higgins en Pickering het lied samen zingen. En het is die Wilfred Hyde White die Emerson Marshall gestalte geeft in dus die sitcom The Associates. The Associates werd uitgezonden op ABC van 23 september 1979 tot 17 april 1980. De serie werd gecreëerd door een indrukwekkende team van schrijvers en producers, waaronder James L. Brooks, Dan Daniels, Charlie Hoke en Ed Weinberger, die eerder hadden samengewerkt aan successen als Mary Tyler Moore Show, Rhoda, Phyllis en Taxi. Hoewel de serie slechts één seizoen liep en al na 9 uitgezonden afleveringen werd geannuleerd, wordt zij nog steeds herinnerd als een van de intelligentste en meest onderschatte sitcoms van haar tijd. De reeks ontving zelfs nominaties voor 2 Emmy Awards en 2 Golden Globe Awards. De serie was gebaseerd op de roman The Associates van John J. Osborne Jr., dezelfde auteur die eerder bekend was geworden met de bestseller The Paper Chase, een van de beroemdste verhalen over rechte studenten in Amerika. Net als The Paper Chase richten The Associates zich op de competitieve wereld van jonge juristen die proberen te slagen binnen een prestigieuze advocaatomgeving. Het verschil was dat deze serie het onderwerp als komedie benaderde in plaats van als drama. De serie speelt zich af binnen het prestigieuze advocatenkantoor Baas en Marshall op Wall Street in New York. Het verhaal volgt 3 jonge afgestudeerde juristen die hun eerste stappen zetten in de uiterst competitieve juridische wereld. Met dus in die hoofdrol, zoals ik al zei, Martin Short in de huid van Tucker Kerwin kruipende. Wel, die Martin Short die was al jaren voor zijn grote film- en televisiecarrière, speelde hij dus die Tucker Kerwin. Tucker is een intelligente, maar enigszins naïeve advocaat uit het Middenwesten, die niet helemaal past binnen de elitaire cultuur van het kantoor. Zijn charme en onschuld maken hem tot een van de sympathiekste figuren van de serie. Veel televisiehistorici beschouwen deze rol als een van de eerste belangrijke stappen in Short's carrière. Dan hadden we ook nog Leslie Dunn, gespeeld door Ellie Mills. Leslie is een idealistische jonge advocaat, afkomstig uit een bescheiden New Yorks gezin. Ze worstelt vaak met het feit dat het kantoor vooral rijke cliënten vertegenwoordigt, wat soms botst met haar sociale idealen. Shelley Smith speelt Sarah James en Sarah komt uit een welgestelde Bostonse familie en combineert het intellect, ambitie en zelfvertrouwen. Zij vormt vaak een tegenwicht voor die Tucker en Leslie. Dan hadden we ook nog Joe Rigoberto, die Elliot Streeter speelt. Elliot is een ambitieuze jonge partner binnen het kantoor en zijn groot doel is om hoger op te klimmen en uiteindelijk de leiding van het kantoor over te nemen. Zijn carrièrezucht levert veel komische situaties op. En zoals ik al zei, die Wilfred Hyde Wright, of White liever, die speelt Emerson Marshall. En die Emerson Marshall is een hooggeplaatste senior partner in de reeks. Marshall combineert grote juridische kennis met een zekere verstrooidheid en excentriciteit. Hij groeide uit tot een van de meest geliefde personages van de serie. En dan hebben we uiteindelijk ook nog Johnny Denko, gespeeld door Tim Thomason. Johnny is de jonge kantoorbediende, een manusje van alles. En hij vormt een komisch contrast met de serieuze wereld van advocaten en partners. Een bijzonder moment was aflevering 6, waarin John Houseman een gastoptreden geeft als Professor Kingsfield, het beroemde personage uit The Paper Chase. En dit vormde een leuke verwijzing naar de oorsprong van het bronmateriaal waarop de serie gebaseerd was. Ondanks uitstekende recensies had de serie pech met haar uitzendschema. ABC wijzigde in 1979 meerdere keren zijn programmering. The Associates werd gekoppeld aan Moak en Mindy, dat zelf worstelde met kijkcijfers nadat het naar een nieuwe avond was verhuisd. Hierdoor kreeg de nieuwe serie weinig kans om een vast publiek op te bouwen.
De pers bekritiseerde ABC omdat het programma volgens velen te snel werd opgegeven. Uiteindelijk werden slechts 9 van de 13 geproduceerde afleveringen uitgezonden tijdens de oorspronkelijke run.

0: Michael McKean is mede-auteur en uitvoerder van het nummer dat we net hoorden, America, van de fictieve rockgroep Spinal Tap uit de gelijknamige film This Is Spinal Tap van 1984. Die Michael McKean speelt in de film het personage Davidson Hubbins, de zanger en gitarist van de groep. Het nummer America staat trouwens op de soundtrack van This Is Spinal Tap. De muziek werd geschreven door Christopher Guest, Harry Shearer, Michael McKean zelf en Rob Reiner. McKean zong en speelde het nummer als lid van de fictieve band, die later ook buiten de film daadwerkelijk optrad. Dus die Spinal Tap was een beetje ook een echte band. Het gaat over die Michael McKean. Wel, die Michael McKean is een belangrijk nevenpersonage in de laatste sitcom die we vandaag bespreken. En dat is Laverne and Shirley. Laverne en Shirley liep van 27 januari 1976 tot 10 mei 1983 op ABC. De serie liep 8 seizoenen en telt in totaal 178 afleveringen. Zo ontstond als een spin-off van de populaire sitcom Happy Days. En ze werd gecreëerd door Gary Marshall samen met Lowell Gans en Mark Rothman. De serie volgt het leven van twee jonge alleenstaande vrouwen. Laverne DeFazio, gespeeld door Penny Marshall. En Shirley Feeney, gespeeld door Cindy Williams. Ze zijn beste vriendinnen, wonen samen en werken als flessluiters, bottle cappers, in de fictieve Schott's Brewery in Milwaukee, Wisconsin. De eerste 5 seizoenen spelen zich af in het Milwaukee van de late jaren 1950 en vroege jaren 1960. Vanaf seizoen 6 verhuizen de hoofdpersonen naar Burbank, Californië, waar het verhaal zich verder ontwikkelt. Dus Laverne DeFazio is de meer stoere, pragmatische en soms cynische van het duo. Ze staat bekend om haar kleding met een opvallende letter L op haar truien. Ondanks haar harde buitenkant is ze erg loyaal aan haar vrienden. En dan hebben we Shirley Feeney. Shirley is optimistisch, romantisch en idealistisch. Ze droomt vaak van een beter leven en is doorgaans beleefder en gevoeliger dan Laverne. Het contrast tussen beide vrouwen vormt dan ook een groot deel van de humor van de serie. En dan dus die belangrijke nevenpersonages zoals Lenny Kozlowski, gespeeld door die Michael McKean van Spinal Tap. Het is een wat eenvoudige maar goedhartige vriend. Dan hebben we ook nog Andrew Squiggy Squigman, gespeeld door David Lander, Lenny's excentrieke en vaak irritante kameraad. Carmine the Big Raguza, gespeeld door Eddie Mecca, is Shirley's vriend en later een terugkerende geliefde. Phil Foster kruipt in de huis van Frank DeFazio, dat is Laverne's vader en eigenaar van de Pizza Bowl. En dan hebben we ook nog Edna Babish, gespeeld door Betty Garrett, de huisbezin van Laverne en Shirley. Een van de meest herkenbare elementen van de serie is de openingsscène waarin Laverne en Shirley samen huppelen en beroemde kreet uitroepen Schlemiel Schlemazel Hazem Pfeffer Incorporated. En deze openingssequentie groeide uit tot een van de bekendste tv-intro's van de jaren 70. Laverne en Shirley was een enorm kijkcijfersucces. Tijdens het 3e en 4e seizoen was het zelfs het best bekeken televisieprogramma van de Verenigde Staten.
1: Goedemorgen.
2: BNL Culture Coded met Wim Willems.

0: Culture Coded. It's only rock and roll.
1: Zeg dat wel. Het is vandaag Culture Coded, maar het is wel speciaal, want het is de Culture Coded Summer. Want vorige week hebben we even afscheid genomen van de gewone Culture Coded. En het is zomer. En daarom een mooie eerste gast hier bij ons. Jan de Meu. Dr. Jan de Meu. Maar ik mag Jan zeggen, hè?
2: Zeker, zeker. Liefst. Zelfs.
1: Hoe gaat het met jou, Jan?
2: Het gaat goed. Het is de eerste dag van een weekje vakantie. En het wordt mooi weer. Dus ik kijk er naar uit. Dus tijd voor veel zaken die ik graag doe. Dus,
1: ja. Jan, je bent een verbinder, hè? Dat mag ik wel zeggen. Je bent dokter.
2: Ja.
1: Je bent ook een muzikant.
2: Ja.
1: Je maakt dan zelf teksten. Dan hoogstwaarschijnlijk lees jij ook veel.
2: Ja.
1: Of probeer je dat te doen. Je bent afkomstig van Haverbode.
2: Ik ben opgegroeid, ja, dus geboren en getogen tot mijn 17. Totdat ik naar Leuven ben gegaan om te studeren, heb ik mijn jeugd in Haverbode doorgebracht en school gelopen in het college in Diest.
1: In het Sint-Jan-Bergmans-college. Ja. Mooi. Nooit gedacht om pater te worden? Want je hebt er een mooie abdij, hè?
2: Ja, de abdij was aantrekkelijk, maar de roeping was niet luid genoeg.
1: Ik kan me wel voorstellen dat jij wel regelmatig bij die abdij met de paters ging praten.
2: Nee, ik kwam daar wel. Ik heb er ooit naar muziekschool geweest, zelfs.
1: Ja.
2: In de gebouwen van de abdij. En we gingen daar op de hoogdagen, naar de mis ging er ook. Maar verder met... Dus er waren wel paters van Ginder die dan dorpspriester waren ook. Of aan scouts verbonden waren. Zo heb ik er wel een aantal gekend.
1: Want jij bent ook bij de scouts geweest.
2: Ik ben ook bij de scouts.
1: En je bent leider geweest.
2: En bij de volleybal geweest in Haverbode. Was iedereen ook bij de volleybal.
1: Tot hoe ver ben jij geraakt eigenlijk? Want Haverbode is wel een topploeg geweest.
2: Ja. Als ik weggegaan ben, zijn ze geweldig verbeterd. Ik was van de generatie...
1: Hans Stuurlings, denk ik dan?
2: Ja, Hans Stuurlings. Jan Teurlings.
1: Jan, Hans de Boer.
2: Ja, en die was een paar jaar ouder dan ik. En dan Manu Klaas zat erin.
1: Dus, klopt, ja. De ex-burgemeester. Ja,
2: en dan... Ik heb het nooit verder geschopt als reserve. Maar ik ben gestopt als ik 17 was. Want als ik gaan studeren ben ik gestopt zowel met scout als met... sport dan, alles op de studie zullen we zeggen. En het leven in Leuven.
1: Ja, je hebt geneeskunde gestudeerd.
2: Ja.
1: Jouw zus heeft ook geneeskunde gestudeerd, hè?
2: Dat klopt.
1: Zat dat in de familie bij jullie?
2: Nee. We zijn de eerste generatie van...
1: Hoe komt dat, denk je?
2: Ja, wel, dat was de generatie die waar iedereen nog niet kon universitair studeren. Hè? Dus,
1: maar die geneeskunde dan? Want jullie hadden ook kunnen rechten studeren misschien.
2: Ja.
1: Had dat met die scouts te maken dat je de geneeskunde in
2: de hand
1: zet?
2: Nee, ik denk dat ergens een interesse in de mens, in je zinvol willen inzetten. Ja, ik weet niet dat een bepaalde trek is, dat je in bepaalde families ziet. Ja. Ik heb nu ook één dochter die arts is.
1: En zit ze bij jou in de praktijk?
2: Nee, die is oncoloog in Halle.
1: Oké, dat is niet zo ver van Vilvoorde.
2: Nee.
1: Waarom ben je naar Vilvoorde getrokken?
2: Als ik afgestudeerd was mijn grote droom om met Artsen zonder Grenzen te vertrekken. Eigenlijk. Dat was mijn roeping. Maar mijn toenmalig lief was ook arts en in opleiding. En die besloot neurologie te doen en... neurologie was opleiding hier en dan was het even kiezen.
1: Ja.
2: Of arts zonder grens, maar dat was ook arts zonder vrouw en zonder lief. En dus dan heb ik besloten, dan doen we het maar niet, de artsen zonder grenzen. En dan kreeg ik een aanbieding om in Vilvoorde bij een bestaande praktijk bij te gaan. Dus een groepspraktijk, dat was toen nog niet evident, want de meeste artsen werkten toen nog individueel. En dan dacht ik, als ik dan niet naar de... Naar het buitenland kan, dan zoek ik de meest exotische gemeente van België. En dat was Vilvoorde in mijn ogen op dat ogenblik. Zeer internationaal, heel veel talen, heel veel culturen. Zo beland je daar dan.
1: En ook een echte industriestad.
2: Toen zeker nog. Hè?
1: Hoogstwaarschijnlijk heb jij ook heel wat zaken meegemaakt. Hè? Misschien met lood of ik weet niet.
2: Ja, er stond toen nog de eerste jaren dat
1: asbest,
2: ik daar was. Ik ben in 84 daar begonnen. Dus,
1: ja.
2: Toen stond er een kokerie, een kooksfabriek in het centrum van de stad. Dus dat was echt Vilvoorde, zoals in de Chris de Bruyne zingt. Hè, dus het vuile Vilvoorde, maar dat was echt letterlijk zo. Het was zag zwart van roet, want dat dwarrelde neer, want die torens stonden echt in het centrum. En die bliezen echt, ja, als de ovens aanstonden, ze zwarte rook uit. En ik heb, ja, na 2 jaar hebben ze dat dan ontmanteld. Heb ik echt die torens zien neergaan. En dat is nog altijd een open vlakte, want die grond is zo vervuild dat ze niet goed weten wat ze er moeten mee doen. En dan ondertussen, dat is een enorme transformatie. Hè. We zijn nu de hoofdstad van de media geworden en de zwaarindustrie is weg. Hè. Dus, we hebben nog de Centerlochimie, de gelatinefabriek. En daar was nu sprake van dat ze die ook gaan sluiten. Dus dat is wel een van de laatste echte industriële grote bedrijven. Maar het is helemaal vernieuwd door, ja, veel media, IT, diensten, luchthaven. Ja. Het is een grote transformatie geweest. Ja.
1: Je sprak, je wou voor Artsen zonder Grenzen, ja, gaan werken. Als je vandaag de dag de wereld ziet. Onlangs las ik nog van een Nederlandse spoedarts die naar Gaza geweest is. Die, ja, die, ja, beelden liet zien.
2: Ja.
1: Je kan het niet mogelijk maken in 2026 dat we zo verarmd zijn om die ruzie te maken, zou ik zeggen.
2: Ja, het is vreselijk. Je mag er niet te veel bij stilstaan. Want dat,
1: maar heb je, als je die beelden ziet, heb je dan toch nog altijd zoiets van, ja, heb ik een kans gemist?
2: Wel, ja, je bent ook maar een klein druppeltje op een hele grote hete plaat. Hè, dus toen, als je 3,24 bent, dan wil je nog de wereld echt gaan redden, bij wijze van spreken. Dus ik heb ook veel van mijn vrienden toen zijn effectief vertrokken. En dan heb ik ze zien terugkomen na een tijd. En de meesten hebben zich dan toch gesetteld, of als huisarts, of toch in andere functies. Ja, dat is toch in die jonge levensfase dat je daar echt hands-on wilt gaan helpen. Zo. Dus nu kijk ik er meer naar van, ja, als er iets moet veranderen, zal het op een hogere schaal moeten, met andere soort actie, met andere beïnvloeding. Neem niet weg dat ik het schitterend vind, want de mensen die zich daarvoor inzetten, en hopelijk blijven ze komen, hè, de jongeren die dat doen. Hè, dus verstaan me niet verkeerd. Hè, dus dat is zeker zinvol en elke hulp kunnen ze gebruiken. Als je vreselijke beelden ziet in Gaza en je hoort er nu weinig nog van, maar het is er niet beter. Hè? Dus,
1: Nee, Reginald Moreels,
2: ja,
1: is zo iemand, dat is een absolute held. Hè?
2: Die blijft doorgaan, hè? Dus die heeft...
1: Die is ook, die kan ook boos zijn op de politiek.
2: Die kan boos zijn, dat is een... die heeft helemaal zijn leven daar rond georganiseerd. En die is ook wat hij doet, denk ik. Zijn persoonlijkheid is ook helemaal verstrengeld met zijn arts zijn en met zijn... De hulp aan die persoon voor hem, hè, dat is nog iets anders als boeiende.
1: Dat is een boeiende materie. Ja,
2: maar ik zie de meeste mensen anders evolueren. Goede aansluiting, ik heb daar trouwens een liedje over. Dat een beetje geïnspireerd door die achtergrond gaat ze even spelen.
1: Oh ja, want dat ga je ook vandaag doen. Hè? Want jij bent ook muzikant. Hè? Ja. Hoe ben jij eigenlijk muzikant geworden, Jan?
2: Door ingerold van jongs af aan, altijd interesse gehad. En dat begint bij de scouts, dat er een leider gitaar speelt en liedjes zingen aan het kampvuur. En dan wil je dat ook leren. En dan verder. En dan verder bandjes, zo covertjes. En dan... Dat is nooit gestopt. Dat is altijd een activiteit geweest waar ik met me echt wel kon in ontspannen. Of mij kon in uiten, zullen we zeggen, toch? Ja. En dan geleidelijk aan zijn daar eigen nummers begonnen. Dus eerst nog een new wave bandje gehad met Engelse nummers en zo. En dan op de duur vond ik dan toch dat de boodschap, voor zover ik die dan had, toch wel weinig overkwam. En dan ben ik beginnen in het Nederlands. Een grote stap om dan van Engels naar Nederlands te gaan. En dat ben ik nu toch al 15 jaar zeker in het Nederlands bezig. Waardoor ik nu wel wat Nederlandstalige liedjes op mijn
1: Sabam heb staan. Die New Wave Band, was het dan de jaren 80?
2: Nee, dat was later. We speelden 80 muziek, zeg maar.

0: Ja,
1: of Paul Simon?
0: Paul Simon ook. Veel. Lou Reed. Wie was dat in de tijd? Tom Waits. Ook vrouwelijke artiesten ook. Dus het liedje, het verhaal op muziek kan superkrachtig zijn, vind ik dat.
1: Ja.
0: Ik lees soms wel wat poëzie en dat kan mooi zijn, maar als er dan nog een mooie melodie op een goede tekst staat, dan gaat toch niks boven, vind ik. Dat is het impact van zo'n ding. En dan moet niet ingewikkeld muzikaal zijn, maar zo die samenwerking kan wonderen doen, vind ik. En als je dat dan zelf iets kunt maken, waar je van merkt dat het ook bij anderen iets oproept, dat is een heel fijn gevoel. Ja.
1: Hoe ontstaat er bij jou een nieuwe song? Hoe begin je daaraan? Wat zijn de ingrediënten die je nodig hebt om een nieuwe song voor jou?
0: Ja, de melodie is het simpelste. Allee, ik hoor altijd wel iets in mijn hoofd, soms vervelend. Altijd maar deuntjes. En dus als ik mijn gitaar vastpak, komt er wel iets uit muzikaal. En dan was altijd de kunst om waarover gaat dit nu? Wat hoor ik hierin? Waarover zou dit kunnen gaan zo? En dan moet je wat drempels over. En waarover vertel ik? Vertel ik over mezelf? Wat is interessant voor de ander? En dan moet je dan een leerproces in doorgaan. Sinds 2 jaar ben ik nu in de academie in Grimbergen voor het eerst in mijn leven naar de muziekschool aan het gaan. En daar, ik zag een cursus singer-songwriter.
1: Ja, ja.
0: En dan dacht ik, na al die jaren, nu wil ik toch eens echt de regels van het spel leren. Hè, zo. Mm-hmm. En het was Jonas Winterland, gaat dat? Ja, dus ik heb er ook een liedje van voorgesteld daarom. Dus echt een kleinkunstenaar, maar dus een germanist van opleiding. Dus iemand die echt met zijn teksten wel heel, heel, heel goed bezig is. Dat is heel fijn, omdat je dat dan in een schoolsysteem, waarbij je dat je huiswerk krijgt, dan tegen volgende 14 dagen moet je dan weer een nieuw liedje klaar hebben. En zo, dat was wel een goede drill om zo te produceren en feedback te krijgen ook gelijkgestemde, want we zitten in een klasje met 6 dan. Mensen die hun liedjes maken. En dan is het een fijn gezelschap nu. En dus,
1: Je bent afkomstig van Haverbode.
0: Ja.
1: Heb je een song geschreven?
0: Over Haverbode?
1: Over Ziegem, over de Maagdentoren? Want dat had je kunnen natuurlijk, ja, hè, met jouw inspiratie.
0: Ja, wel nog niet. Zo. Ik ben er eens aan begonnen onlangs. Allee, mijn ouderlijk huis is verkocht. Dus moeder ook overleden was. En dat was zo toch een moment dat je dan nu, als je dan weet, je jeugdplek is niet meer van de familie. Zo. Ik dacht, ga ik nu iets over de Meer Rode Lanen liedje?
1: Ja.
0: Ik ben erin blijven steken. Zo. Ik vond het wat te persoonlijk. De relevantie, je moet het kunnen optillen naar een niveau dat andere mensen daar iets in herkennen. Want iedereen maakt dat vroeg of laat mee, dat je je jeugdstek verliest. Zeg maar. Op zich is dat een universeel thema. Maar ik ben er niet uitgeraakt. Maar soms heeft dat tijd nodig. Dan moet je dat wel laten liggen en dan... misschien komt het nog. Hè. Dus,
1: Bijvoorbeeld Ernest Klaas, hè, die in Ziegem, die is heel veel in Haverbode geweest. Ja. Heb je Ernest Klaas gelezen?
0: Ik heb dat wel een beetje gelezen. En ik heb recent van een schoonzus, wiens vader een expert was in Ernest Klaas.
1: Ja.
0: En daar werd het huis, het schoonvader, de papa van de schoonzus was ook overleden. En dus het huis moest leeggemaakt worden. En die had een hele bibliotheek over Ernest Klaas, maar echt nog niet. En,
1: was dat in Leuven? Een beetje verder Leuven?
0: Nee, Afligem. Dus waar dat die persoon... Dat is een...
1: Want in Leuven was er ook iemand hè, die
0: ook veel
1: had.
0: Van de Perre.
1: Wow. Ja.
0: En dus daar heb ik dan een deel van het werk van Klaas staan op mijn zolder. Ik dacht, daar moet ik nog eens iets mee doen. Maar als ik stop met werken, denk ik.
1: Oké. Ja. Want ik denk, je bent een singer-songwriter.
0: Ja.
1: Als je dan ziet van waar je komt, Haverbode, met Ziegem, de Witte van Ziegem, de Heren van Ziegem. Ja. Een geweldige geschiedenis eigenlijk wel. Absent Mind bijvoorbeeld heeft ooit wel, en voix, het nummer van Absent Mind, was eigenlijk een nummer van Hugo Claus.
0: Van
1: hè?
0: Claus, ja.
1: Zie je zoiets dan zitten?
0: Om dan met Klaas te doen? Ja, misschien wel. Dus zo... Interessant aan Klaas vond ik ook alles met de abdij en het culturele leven.

0: schrijven dat daar dan ergens toch in de bled, hè, want eigenlijk in het midden van de dorre Kempen, zal ik nu zeggen, mm-hmm. hè, dus toch agrarisch, maar dat daar zo'n baken van cultuur en daar, dat daar rond toch wel wat artiesten zich zijn ook komen vestigen, hè, dus zeker ja. na de oorlog. Ook wat schilders en zo. Dus Averbode was wel de jaren na de oorlog toch wel een toevluchtsoord van nogal wat artiesten. Heb ik later vernomen, want ik was me daar vroeger niet van bewust. En dat vind ik ook nog wel een boeiend iets. Om dan zo die abdij en dan Enes Klaas, die dan van boerenafkomst, die dan met zijn talenten daar ontdekt worden en dan uitgroeit tot zo een van de schrijvers des vaderlands. Dat is mooi. Ik vind het op zich een schoon thema. Maar je moet het ook weer kunnen verwoorden op een manier dat het mensen aanspreekt. Hè? Dus,
1: ja, natuurlijk. Je kan daar de Maagdentoren van Zichem bij nemen. Ja. Je kan ook de Basiliek van Scherpen. Je hebt zoveel geschiedenis van...
0: Er is zeker veel. Ja, absoluut.
1: Want hoeveel bedevaarders dat er daar vroeger naartoe gingen.
0: Ja, ja absoluut. Maar als ik nu terugkom... Ja. Ik ben ondertussen van Vilvoorde in mijn hoofd. Hè? Ja, dus als ik terugkom, kom ik zo naar ja, ik kijk er naar met het oog toch van een buitenstaander. Zo. Dus zo, wat het misschien wel makkelijker maakt om er iets over te maken. Zo.
1: Want ja, je woont nog heel lang in Vilvoorde. Dat is hoogstwaarschijnlijk veel meer auto's, schouwels. Terwijl je meer in Averbol, in die natuur woont.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk, je hebt gestudeerd in Leuven.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk wel een voordeel.
0: Ja.
1: Dat je die
0: rust... maar het stadsleven niet... Als ik... aan de Merodelaan is er maar een smal strookje bos die de afscheid van de Westelse baan. En dan hoor je daar meer verkeer, moet ik zeggen, dan dat ik in Vilvoorde hoor. Ja, absoluut. Dus de drukte is overal. Waar heb je nog stille plaatsen? Dus in de diepste... bossen ga je het nog wel wat hebben, maar zo daar het dorp en zo is toch behoorlijk druk geworden. En dan met de vijvers en het verkeer en dan de wand. Nee, niet bepaald rustiger in Averbode dan...
1: Er zijn ook heel veel appartementen bijgekomen. Hè? Je herkent het eigenlijk niet meer. Hetgeen wat jij vroeger met de vijvers...
0: Totaal anders.
1: De kremkarkens, die zijn nog wel blijven... bestaan natuurlijk.
0: Ik heb nog ooit meegebouwd aan de kerken in mijn Rodelaan. Dus dat die is door vrijwilligers grotendeels in het weekend opgetrokken. Hè, dus een dorpskerkje. En ik werd flink gestimuleerd van thuis uit om daar mee te werken. Want mijn eigen roeping was niet zo groot. Dus de zaterdagmorgen en zondag ook nog, denk ik, gingen we daar dan gaan metserdiener spelen en zo. En dat was dan de kerk. Ondertussen hebben ze daarvan echt appartementsblokken naast gezet. Dat echt zo een bijna in het niets verdwijnt nu, hè, dat kerkje.
1: Ja. Dus, hoe kijk je dat dan, Jan, als je dan terug in Averbode komt?
0: Ja, het verandert. Hè. Het is zo... Ja... De wereld verandert. Vilvoorde is veranderd in een andere richting. Ja... Als je door Vlaanderen rijdt, ik heb nu hier door de camping gereden, ik kwam van het Antwerpse. Ja. En zo, als ik zie hoeveel industrie dat er daar allemaal bijgekomen is, was ook dacht, wow.
1: Terwijl
0: dat vast.
1: Dus, terwijl we eigenlijk wel in een digitale wereld zitten. Hè? Ik bedoel, de industriële wereld is eigenlijk aan het voorbijgaan.
0: Ja.
1: En toch nog altijd zoveel industrie.
0: Industrie, ja. Ik ben geen econoom, kan me daar niet te veel over uitspreken, maar... Ja, tijden veranderen. Je kunt er kunt dat vaststellen. En ja, het is ook niet veel aan
1: Nee. Gaan we een liedje spelen?
0: We gaan een liedje.
1: Welk nummer ga je brengen?
0: Ja. Naar de micro. Ik ga het Mooiste Licht zingen. Dus dat is een liedje. Ik vertelde over het al dan niet vertrekken met Artsen zonder Grenzen. En dus hier kom ik iemand tegen in dat liedje die wel weggegaan is en die... waar ik dan al die jaren een beetje met enige jaloezie is overdreven, maar waar ik toch naar opkeek van die hebben gedaan wat ik niet heb gedaan.
1: Gezonde jaloersheid.
0: Ja, jaloers is niet zo een beetje... Ja,
1: het gezonde.
0: Ja, tegenop. Zo van, dus, die heb je gedaan. Ik heb die stap niet gezet. Mis ik dat niet. En dan uiteindelijk komt het goed in het liedje.
1: Oké, we gaan luisteren, Jan.

0: bij de jacht. Je hebt nu oog voor al die kleuren.
1: Wow, prachtig. Jan, je zingt echt wel met ja, een flair van denken.
2: Ja,
1: je laat mensen nadenken.
2: Ah, dat is goed. Ja, dat is,
3: ja. Je laat mensen nadenken.
2: Ja.
3: En dat hebben we, denk ik, in deze maatschappij,
2: ja,
3: die toch wel tegen 500 per uur gaat tegenwoordig.
2: Absoluut. Ja.
3: En ja, we hebben soms wel wat meer vertraging nodig.
2: Vertraging, ja.
3: En dan ben jij wel iemand die mensen kan helpen, hè?
2: Ik hoop het al. Ik hoop dat we... Het zijn wat men noemt luisterliedjes, hè. Dus... ik heb ook graag dat als ik speel, dat er geluisterd wordt in de zin en dat er overkomt. En voilà, dus dat is eigen aan de, ook Nederlandse liedjes, hè, daar wordt ook naar geluisterd. Dus als je ditzelfde nu in het Engels brengt, dan hebben ze de melodie gehoord, maar dan gaat er meeste gaat verloren. Hè, van,
3: ja. Ja. Misschien moet je maar eens contact opnemen met Volkham. Ik weet niet of je dat kent. Dat is een beetje verder hier. Dat is een groot volkfestival, waar dat toch wel ook een Guido Belcanto al opgetreden heeft. Ja. En ook Engelse. Ik zal u straks de gegevens geven. Misschien is dat wel interessant om daar eens gaan op te treden.
2: Ja.
3: Om daar jou gaan voor te stellen.
2: Ja, zeker.
3: Ja, Jan, als je dan muziek speelt. Ik heb ooit Pedro de Bruyker wel eens geïnterviewd. En Pedro de Bruyker is iemand die, als het over onderwijs gaat, komt hij op tv vertellen. Hè.
2: Ja, ja.
3: En wat ik niet wist van Pedro, dat was dat die man ook muzikant is. Ja, ja. Speelt ook gitaar.
2: Ja.
3: Is ook een heel grote fan van Bruce Springsteen.
2: Uh-huh.
3: En ik stelde hem wel eens de vraag van... muzikant of hetgeen wat je nu doet.
2: Ja.
3: En hij zei, moest ik mijn geld mee verdienen, zou ik direct muzikant willen zijn.
2: Ja.
3: Hoe zit dat bij jou?
2: Moeilijke vraag. Dus, doe mijn werk als arts heel graag. Dus ik voel me daar ook heel nuttig en gewaardeerd in. En het is totaal anders dan het creëren van een liedje en waar je toch veel met jezelf bezig bent. Maar ik heb ze eigenlijk alle twee nodig. Dus ik zit nu... het is een moeilijke ook omdat ik nu eigenlijk zou kunnen stoppen, leeftijdsgewijs, met mijn werk. Ze hebben mij nog nodig in de praktijk, maar bij mezelf ben ik er ook nog niet helemaal uit. Kan ik het helemaal lossen, omdat dat toch... zeker de vervulling en de verbinding en het soort gesprekken dat je met mensen kunt hebben, kun je buiten je spreekkamer bijna nooit hebben, ik zal het zo zeggen. Hè. Dus ik denk dat ik dat ga missen. Anderzijds, als je met die muziek wat serieuzer wilt doordoen, dan moet je daar ook meer tijd in steken. Dus ik hing daar op twee.
3: Ja, maar... Ik hoor ook wel aan jou, ze hebben jou nodig in die praktijk. Natuurlijk met jouw ervaring, ook jouw luisterend oor. Want ik denk, je bent ook een onderzoeker. Je bent ook iemand die mensen wil genezen, helpen. Meer de oorzaak horen, luisteren. Ja. Dan kan ik ook wel begrijpen... Dat het heel raar zou zijn als Jan de Meu morgen daar geen dokter meer is.
2: Als ik dat helemaal zou moeten lossen... Ja, wel, ik ben er al een paar jaar mee aan het... struggelen, met het schoon Nederlands te zeggen. Dus... ik weet het niet. Ik zoek een gulden middenweg.
3: Maar is het ook die band die je hebt met patiënten?
2: Ja, die band is heel... Het is heel intens het werk, het is heel, maar ook krijgt er ook veel van terug. Ook erkenning. Het is ook spannend, elke dag is anders. Het houdt u scherp. Maar het is ook iets dat je moeilijk zo een beetje halftijds er kunt bij doen. Het is toch een... je moet bijblijven wetenschappelijk, maar ook al uw vaardigheden, al uw... Het is toch een... Ja, kortom, ik twijfel. Hè? Maar...
3: Ja,
2: Ik zou het graag combineren. Dus, ja.
3: Moeten we soms niet twijfelen?
2: Ja, ja, ja. Dat is, zonder twijfel gebeuren er erge dingen vaak. Ja,
3: ja. Ja, jouw carrière, 44 jaar, dacht ik.
2: 42.
3: 42 jaar.
2: Ja.
3: Dat is ongelooflijk veel.
2: Ja.
3: Herinner jij nog de eerste dag als je daar begonnen bent?
2: Dat was... Goh, ik heb burgerdienst gedaan in Leuven. Dus, dus als ik afgestudeerd was, ben ik 2 jaar studentenarts geweest. Dat was mijn eerste grote werk. Daarvoor, misschien een goede anekdote, ben ik meegegaan als arts met de 14-jarige meisjes met de CM. Zo die reizen met de trein naar Zwitserland.
3: Kazoo is dat tegenwoordig.
2: Ja, is dat Kazoo, ja. En daar was ik dus de arts voor zo... Ja, ik denk 400 of zo. Het waren er veel. Dat was zo mijn eerste zelfstandige medische activiteit. Dat was een vuurdoop direct. En dan nadien... Ja, Vilvoorde was dan... Maar dat was dan met 2 dat we al werkte. Dus dat was ik toch wel wat mijn backup. En ja, dat is spannend. Hè. Dus wij werden echt wel in het diepe water gegooid toen. En dus begin maar na je 7 jaar werd je... mocht je zelf beginnen. Nu... Na hun basisopleiding zijn ze nog huisarts in opleiding bij een stagemeester, 2 jaar. Nu is dat zelfs naar 3 jaar gegaan. Dus ze worden veel langer nog begeleid. Bij ons was dat spring maar. En dat is toch pittig.
3: In jouw jaren bij de Universiteit van Leuven,
2: ja
3: daar moet je toch met topdokters samengezeten hebben misschien. Want... of met dokters die vandaag een andere specialisatie hebben.
2: Dus als student bedoel je, als medestudent.
3: Ja, als student. Hè?
2: Ja, dus absoluut. Er zijn verschillende van de vrienden die een mooie carrière hebben gemaakt. Maar die dus nu allemaal gepensioneerd zijn. Hè? Dus, want,
3: die doen niks meer.
2: Wel, je wordt bedankt voor je diensten. Hè? Dus academisch, je krijgt je emeritaat. En als je op je knieën gaat zitten, dat is België, hè, dan mogen nog alsjeblieft nog een beetje voortdoen. Maar vaak worden de gelden geknipt en je labo gaat eraan en zo. Er zijn jaargenoten naar het buitenland voor gegaan om activiteiten verder te zetten. Hè. Dus naar Denemarken iemand, dat ik weet, iemand naar Engeland om verder zijn job te kunnen doen, omdat dat in België... vrij radicaal de bijl viel.
3: Is dat niet vreemd voor jou? Want jij bent 66, maar jij kan nog heel wat ervaring doorgeven.
2: Ja, absoluut. Maar wij werken zo lang, in de huisartsgeneeskunde is er geen probleem.
3: Nee, dat klopt wel, maar ik wil maar zeggen... Dus academisch
2: en zo, daar...
3: Dat je daar ineens
2: zo... Ik denk
3: zo...
2: dat ze daar toch wel echt grote talenten laten gaan. Het is niet ideaal in België wat dat betreft. Anderzijds, als daar de oude proffen blijven hangen en alle licht en zuurstof naar zich toe trekken en dan aan de jongeren geen kans laten, het is een evenwicht natuurlijk, hè, dat je moet hebben.
3: Want de geneeskunde is ook enorm veranderd. Hè. Ook bijvoorbeeld de alternatieve wereld is sterker geworden, maar nog niet genoeg toegelicht. Zoals osteopathie en zo.
2: Ja.
3: Dat zijn vandaag de dag toch nog altijd moeilijke zaken. Heb je je daarmee bezig gehouden, met alternatieve geneeskunde? Want daar kan ik me ook wel voorstellen.
2: Ja.
3: Het feit dat je toch iemand bent die verder denkt als een gewone huisdokter.
2: Ja. Goh, ik heb in de jaren eind 80 denk ik, ben ik aan een acupunctuuropleiding begonnen.
3: Ja.
2: En dan, dat was in het eerste jaar België en dan nog 2 jaar in Nederland, als een weekendonderwijs. En de hoogtepunt moest dan worden een maand stage in Peking dan, in zo'n puur acupunctuurziekenhuis. Maar de geschiedenis heeft daar een stokje voor gestoken, want dat was toen juist het Tiananmen-drama, was dan de maand voordien juist gebeurd. En dan is dat afgelast. En dus eigenlijk, want mijn leven medisch gesproken had misschien wel anders geweest. Had die maand stage er geweest, had ik misschien toch daar verder langer mee doorgedaan. Ik heb dat parallel nog een beetje beoefend, maar ik was eigenlijk... Zeker 90% huisarts zo, en een beetje toegepaste acupunctuur voor voornamelijk pijnklachten, gevriesklachten, zo'n zaken. Zo.
3: Ja.
2: Ja.
3: Heeft die klassieke wetenschap soms geen treden gemist met meer dan met het samen, onderzoeken, mee te onderzoeken?
2: Het hangt het hangt met de methode samen. De wetenschappelijke methode is juist naar het kleine kijken en proberen proeven op te zetten die je kunt herhalen, zodat ze objectief zijn. Maar ja, heel veel kun je niet uit elkaar trekken zonder naar iets anders te kijken dan wat hij eigenlijk wil. Dus, dat is een beetje vaag wat ik nu vertel. Maar dat is eigen aan de methode en de alternatieven die dan proberen het geheel te zien en zo. Daar zit duidelijk heel veel waardevols in, maar je kunt dat moeilijk wetenschappelijk, met de wetenschappelijke methode kun je daar niet tegenaan. Je kunt dat niet evalueren en zeggen hoe zit dat hier. En dat is een moeilijke. Maar er zijn inzichten aan het groeien dat alles veel complexer is dan dat we nu zien. Als je ziet hoe dat nu met de darmmicrobioom en de samenhang van darmbacteriën met ook neurologische ziekten enzovoort. Dus dat, er is duidelijk een evolutie in die richting. Maar het is ook heel complex om dat te onderzoeken. Want gewoon al in die darm zitten dan honderden verschillende soorten bacteriën om te onderzoeken wat en welke interactie wat. Dat is heel moeilijk dus. Hè. Dus daar, dat zal nog een tijd duren voor daar op een wetenschappelijke manier. Hè. Dus meer inzichten gaan het komen die bruikbaar zijn en reproduceerbaar. Dus,
3: ja. Ben je ooit met homeopathie of zo?
2: Nee, dat heb ik. Nee. En ook binnen de Chinese geneeskunde was ook kruidengeneeskunde. En daar heb ik had daar echt een geen goed gevoel bij. Ook die kruiden werden geïmporteerd van China en Chinese. Dat is geen homeopathie, dat zijn echt natuurproducten, maar van visgiften en wat dat allemaal. Er waren echt heel krachtige en gevaarlijke spullen bij. En gaat daar eigenlijk onvoldoende controle op. Ik heb me daar eigenlijk vanaf gehouden. Ik vond dat eigenlijk dat punt van niet verantwoord, omdat eigenlijk was dat wel geneeskunde. Ze noemen dat dan voedingssupplementen, maar eigenlijk was dat. Er zijn trouwens tientallen mensen die in België hun nieren kwijt zijn door Chinese kruiden. Hè. Dus dat is echt, ja? Dat is ook een groot schandaal geweest. Dus die aan dialyse hangen te gevolgen van gebruik van Chinese kruiden. Dus dat is. Het is niet omdat het alternatief is dat het allemaal geen kwaad kan. Dus dat moet je toch voor waarschuwen.
3: Nu, ik denk alcohol en drugs.
2: Ja,
3: dat, zeker. Dat is ook iets dat nog erger wordt.
2: Maar dat schrijven wij niet voor. Hè?
3: Nee, maar ik denk dat dat ook iets is. Ja. Van de reden dat mensen zich vandaag de dag minder goed voelen.
2: Alcohol zeker is er altijd geweest. En ik heb de indruk dat het vroeger veel erger was. Dus het alcoholisme bij de arbeiders in Vilvoorde. Als ik daar echt zie hoeveel families dat daar echt getekend zijn door zware alcoholisten eigenlijk in de familie. Het aantal cafés was niet te tellen. De arbeiders gingen voordat ze gingen werken al een paar pinten drinken. Dat is dat je nu niet kunt voorstellen. Hè. Dus dat was echt.
3: Dat klopt, ja.
2: Ja. Dus het is er nog. Dus ja. We hebben een grotere keuze nu. Ja, cannabis zie ik bij jongeren toch veel. En dan alles, de legale drugs zijn, alles wat van slaappillen, antidepressiva en zo, dat heeft een geweldige boom genomen. Hè. Dus ja.
3: Hoe komt dat we daar eigenlijk verkeerd op gereageerd hebben? Want ik denk, je bent van Averboden,
2: ja.
3: Heel veel natuur.
2: Ja.
3: Ik denk, de natuur kan het toch ook wel. Jouw muziek kan toch ook heel veel betekenen voor, in plaats van die slaappillen of die antidepressiva.
2: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, het is ook de tijd, de eisen die gesteld worden. Mensen zijn overbevraagd, kunnen het vaak niet meer aan. Er is ook heel veel negativiteit die je overal binnenkrijgt over het sociale media. Het zijn geen gemakkelijke tijden, zeker niet om in op te groeien nu, denk ik. Zo, dus. Ik heb daar trouwens een liedje over.
3: Ja? Gaan we eens luisteren?
2: We gaan eens luisteren.
3: Ja, oké, dat is heel goed. Ja, ja.
2: Het liedje noemt Prutsers. En dat gaat over perfectionisme en over hoe jongeren die veel op sociale media zitten altijd zo het ideaalbeeld krijgen voorgeschoteld. Iets waar ze natuurlijk niet kunnen aan voldoen en zich dan te min voelen of mislukt of faalangstig worden. En Voilà, hier is de oude wijze man die goede raad geeft. Okay.

0: vond ik van deze song mooier dan dat.
1: Ja, nog, ja,
0: maar ook omdat het natuurlijk, je zegt het over Brutsers.
1: Ja.
0: Je zou. Dit had in de jaren. Eind jaren 70. Jaren 70. Ja. Had dit ook een hit geweest.
1: Ja,
0: denk ik. Omdat, je gaat daar iemand mee, met. Ik kan niet zeggen aanvallen.
1: Ja.
0: Maar wel, je verwittigt wel de mensen hoe gevaarlijk sociale media is. Want we hebben het er juist over alcohol en over drugs gehad. Ja. Maar sociale media.
1: Ja,
0: is hoogstwaarschijnlijk nog de grootste.
1: Ja, bij jongeren, en zeker tijdens corona, als ze dan zo de contacten met de peers, met hun vrienden en zo, als dat allemaal zwaar afgebouwd was, hebben we echt vreselijke dingen zien gebeuren.
0: Ja.
1: Zichzelf niet meer herkenden of niks meer waard vonden. Ja, het is echt erg. Allee, dus. En dus die stemmen dan nu opgaan om het te verbieden onder een zekere leeftijd. Ik steun dat ten volle, want het is echt, het kan vreselijke schade.
0: Ik vind sociale media oké als het is om te verbeteren.
1: Ja,
0: ik heb jou leren kennen via iemand, Alexander Biele, die zei van misschien is dat iemand voor jouw programma.
1: Ja.
0: Heeft dat ook al door Messenger doorgestuurd.
1: Ja.
0: Dan vind ik het wel positief.
1: Het is een tool, absoluut. En het kan mensen verbinden in zijn goede. Maar als je dan. Er zitten toch wat kwalijke trekken, waardoor je heel snel door die algoritmes in bepaalde straatjes getrokken wordt. Het is toch wel een gevaarlijk spul. En dan bij jonge, kwetsbare mensen die dan geen wederwoord krijgen, zeker in zo'n isolement toen, zoals in de corona, was het echt.
0: Want we staan er misschien niet bij stil, maar veel zelfmoorden zijn er al gevallen.
1: Absoluut.
0: Ik weet niet of dat er onderzoek naar gedaan is.
1: Ja.
0: Maar misschien moeten we dat wel eens, eens gaan doen. Jan, als ik jou dan vraag, hoe zie jij dat dan eindigen allemaal? Want ja, die ChatGPT, die wordt nog erger. Want jij maakt jouw muziek zelf. Jij gaat nog singer-songwriter cursus volgen.
1: Ja.
0: Maar AI doet het gewoon met jouw stem. Hè? Want hoogstwaarschijnlijk gaan ze jouw stem straks ook in beslag nemen. Als het morgen op podcast is. Ja, zo werkt het vandaag de dag.
1: Dat zal echt alles veranderen. Hè? Nog veel meer dan de sociale media. Nu zien we het op alle vlakken. En voorlopig is het op puur creatief nog niet zo geweldig. Hè? Dus ik heb ook al geprobeerd om, als ik vast zat met een nummer van hier, AI is even, en stel eens voor, en dan kun je zeggen, ik wil in de stijl van, fantastisch, je kunt dat zeggen, in de stijl van een beetje Raymond, en doe er een beetje Yevgeny bij, en zo. En effectief, er komen woorden uit, die wat je bijna Raymond's stem in zou horen, maar wat dat ik eigenlijk niks meer was, omdat het helemaal niet klopte, maar dat kan nog komen, denk ik. Misschien, het is nog een jonge technologie. Het zal nog verbeteren. Hoe ver gaat dat gaan? Het zal ook weer kansen geven en heel grote risico's inhouden. Absoluut.
0: Ja.
1: Maar of het gaat eindigen, zoals je vraagt, of dat weet ik niet. Zo. Ja.
0: Je bent 66, hè?
1: Ja.
0: Heel veel mensen dromen na een 60 van een pensioen. Hè? Nee. Maar eigenlijk, jij bent een voorbeeld van, er zijn nog andere dingen als het werk dat je vandaag de dag doet. Jij hebt muziek.
1: Ja, absoluut.
0: En dat zal jou het 40 maken.
1: Ja.
0: Terwijl dat andere maar aan één ding denken.
1: En dat, dan,
0: en dat is een werk dat nu gedaan is.
1: Gedaan is en dan en gaan rusten en wat op de dijk gaan wandelen in Oost-Tuinkerken. Ja, nee, dat is niet mijn toekomstdroom.
0: Nee.
1: Nee, dus ik zit graag tussen jonge mensen. Dus in die muziekschool ook ben ik natuurlijk los de oudste. In de praktijk ben ik de Nestor. Dat is goed, maar als je omgeeft met jonge mensen, dat straalt ergens toch op u af en houdt u toch jonger, vind ik.
0: Maar heb jij ook jongere mensen als patiënt?
1: Toch ook wel, ja. Dus,
0: komen ze bij jou dan voor de rust die jij uitstraalt?
1: Ik denk voor de de ervaring, denk ik. Het klinkt zo, de oude wijze man die het allemaal al eens gezien heeft, zo, dat verwachten ze soms een beetje zo. Van, op de bevestiging dat ze bij de jongeren geweest zijn en nog eens even komen checken, zo, is het oké, zo, zijn we goed bezig? Goed bezig. En dat, ja, zo'n beetje de... En soms voor... Zoals dat je naar je grootvader ging om raad vragen, heb ik soms ook wel jongeren zo, die zo aan de knop zitten. En dat vind ik ook wel... boeiend aspect, hè, dat ze u dan respecteren voor uw luisterend oor en dan niet oordelend raad geven. Ja. Zo, zo.
0: Die 42 jaar, hè,
1: ja.
0: Wat is voor jou de moeilijkste periode geweest? Was dat de coronacrisis?
1: Nee, de corona was erg, maar nee, voor mezelf heb ik zo... Maar dat hangt ook met je eigen evolutie af en je eigen levens... Op en neer, zullen we zeggen. Dus rond mijn 40 was zo van, wil ik dit verder? Dat was een moeilijk moment. Dat was zo... Het is ook een vlakke carrière dat we hebben. In de zin van, ene keer als je praktijk wat draait, ja, dan zit je wachtzaal vol. En dan, dat is dan. En dan zeg je, ga ik dat nu nog 30 jaar doen? Hè, zo. Mm-hmm. Veel andere jobs, dan zeg je, in zaken of zo, ja. dan open je een bijhuis of dan, wil je, dan doe je een overname of weet ik veel. Of schrijft een nieuw boek of zo, maar bij ons, ja, je hebt maar die stroom die nooit stopt van mensen met problemen en zo, je kunt ook maar je deeltje doen. Dus daar heb ik op een gegeven moment zo wel zo wat moeilijk mee gehad en dan andere wegen gezocht, maar dan toch terug geland als ik dan zag dat het toch wel voornamelijk goede kanten had, ons job, en dat het toch een voorrecht was om het te mogen doen.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat jij een goede arts zou geweest zijn voor in... Vandaag begint de Ronde van Frankrijk.
1: Ah.
0: Om in een wielerploeg mee te gaan. Drie weken aan een stuk in de Ronde van Frankrijk, Italië. Met die wielrenners motiveren.
1: Ja. Wel, het avontuur zou me zeker aantrekken. Hè, zo, maar nu de sportgeneeskunde op zich en zo, die topsporters zijn ja, bijzondere wezens. Ik weet niet of ik daar de geschikte mens voor ben. Ik heb ooit een vervanging gedaan, ergens diep in de Kempen. En daar kwamen nogal... Dat was een sportdokter die ik verving. Ja. En die zag nogal wat wielrenners. En hij had zo een paar stempels voor... de klacht was dan zware been. Of had ze nog een paar wieleruitdrukkingen die ik... Maar dat stond op die stempels. En dat waren dus vitaminepreparaten. Niks illegaal, hè. Het was allemaal...
0: Ja.
1: Maar ze kwamen daar van ver voor de bereidingen van die arts. En daar reden ze allemaal veel sneller mee. Maar dan dacht ik, ja...
0: Was dat dan ook een beetje in het hoofd? Ja,
1: natuurlijk, heel veel. Hè. Heel veel. Dat was de vaders met hun zoon. Zo dokter, hij raakt niet meer vooruit. Allee, het was in het campus...
0: Ja, ik kan me dat wel voorstellen, ja. Natuurlijk. Omdat iedere vader wil wel dat zijn zoon de nieuwe Tom Boonen of Wout van Aert wordt in Kempen, natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus natuurlijk. En ik heb de kampioenen, maar daar onder die piramide zitten er veel mindere goden. Hè, dus die wil... Dat was niet echt mijn ding, moet ik zeggen. Nee. Ja.
0: Wat deed jij eigenlijk het liefste in jouw praktijk? Was dat bijvoorbeeld infectieziekte?
1: Ja, de variatie, en wat een mooi aspect aan onze job is dat je de mensen in de lengte opvolgt. Hè. Dus je kent de families, je kent heel het verhaal. Ook de interacties, wat er gebeurt. Je speelt eigenlijk mee in een soort soap. Hè. Dus waar daar zo van alles gebeurt en je weet dat ook allemaal. Je bent er thuis geweest, je kent het huis, je kent de familie, je weet... dat er daar iets scheef zit of dat er bepaalde spanningen en dat je dat ook mee kunt betrekken in de klacht die dan geuit wordt. En zo, dat vind ik eigenlijk dat totale zo, dat systeem waar dat je dan zicht op hebt en waar je dan deel van uitmaakt uiteindelijk. Ja. Want je volgt die families op. Ik zie nu mensen die grootvader worden, die ik nog heb weten geboren worden, zo ergens. Hè. Op een 40 grootvader worden, hè. Dus, maar die heb ik als patiëntje zelf geboren worden. Dus, en dat je die familie zo lang kunt opvolgen, dat vind ik eigenlijk het mooie. En dat je daar zo de complexiteit van gezondheid, ziekte en ja, hoe... Dat is ook de sterkte van huisartsgeneeskunde. Dat is geen andere tak als je zegt infectieziekte of zo, nee, infectie zit ergens in dat groot geheel. Hè, zo.
0: Wat er denk ik ook veranderd is, vroeger in jouw begincarrière, tot zo 20 jaar, 25 jaar geleden, kon je wel naar een specialist bellen, denk ik, om te vragen achter de toestand. Ja. Vandaag is dat allemaal met mail, denk ik. Of bel je, kan je nog bellen naar specialisten?
1: Wij zelf, hè?
0: Ja.
1: Sommigen wel, bij anderen minder. Met de jongeren is dat ook alsmaar moeilijker aan het worden. Hè. Die organiseren zich alsmaar meer, dat wordt efficiënter.
0: Maar is het efficiënter? Want ik stel me de vraag, wij zijn nu hier een gesprek aan het voeren. We zijn een interview, maar eigenlijk ook een gesprek. Hè, waar dat heel wat dingen verteld worden. Waar jij als onderzoeker meer van hebt als een mailtje waar we een paar woorden staan.
1: Ja, absoluut. En ook het persoonlijk contact is heel veel verwaterd. Dus vroeger hadden wij onze bijscholingen en zo. Dat was echt het contact met de broeders. De beroepsbroeders dan. Hè, zo, zusters nu vooral. En we gingen samen in de winter zo nog wel eens gaan skiën. En er waren ook in de weekends activiteiten. Allee, je werd een groep die toch elkaar opzocht. En dat is helemaal verdwenen. Dus de jongeren hebben daar geen nood meer aan, de jongere collega's bedoel ik.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: En waardoor dat je die enkel nog kent, effectief van een mailtje of van dat is jammer. Of als er echt een probleem is, dat je er dan naar belt. Maar dat is ook niet de fijnste manier om mensen te leren kennen als er dan ergens iets fout gegaan is. Dus dat is vreemd. En het is een algemeen fenomeen. Hè. Ik hoor dan nog, ook in andere disciplines, dat zo jongeren niet meer nood hebben om na hun uren een beroepsgroep, hun collega's te leren kennen en ook als persoon. En er gaat veel mee verloren, want als er dan eens iets nodig was en je kent de persoon aan de andere kant van de lijn, heb je een totaal ander gesprek.
0: Ben jij ook nog een arts geweest die van 8 uur 's morgens tot 's avonds 8-9 uur gewerkt hebt?
1: Ik heb dat soms moeten doen, een periode dat we met 2 werkten. En als de ander op verlof was, dan sta je er alleen voor. Maar ik ben daar niet voor gemaakt. Ik word daar echt ziek van. Als dat 12 uur, als ik niks anders heb, als er geen andere, geen muziek meer kan, dan word ik ziek. Echt, ik kan dat niet.
0: Dus, want dat was vroeger ook de trend, hè?
1: Ja, maar ik ben daar nooit voor. Maar in alles wat ik doe, ik kan ook geen 12 uur per dag gitaar spelen. Hè, dus ik moet wisselen.
0: Doe je nog iets anders dan buiten muziek? Heb je nog andere hobby's?
1: Ik probeer wat te sporten. Ik ben met foto's nog bezig.
0: Ja, fotograaf ben je ook ooit willen worden, zei je straks.
1: Dus daar heb ik ook wel bij momenten flink wat tijd in gestoken. Maar ik heb vooral afwisseling nodig. Ik kook. De laatste jaren ben ik hobbykok.
0: Ja. Eigenlijk ben je een echte artiest, hè?
1: Ja, ik weet het niet. Een echte. Ik heb het nodig om een creatieve uitlaatklep te hebben, alleszins. Als die er niet is, ik word echt ziek. Hè? Als ik zeg zo 12 uur alleen maar werken zo, dan, en van hetzelfde, dan kan daar niet tegen. Dan komen er donkere gedachten en dat gaat niet. Dus ik moet echt wel.
0: Want je wil ooit fotograaf. Je zegt nu ook dat je kok. Hè?
1: Maar kok wil ik niet professioneel.
0: Dan stel ik bij de volgende vraag. Ja. Heb je ooit geschilderd? Want nee. Dat kan ik. Nee?
1: Ja, nee. Wel, daar heb ik nu absoluut geen talent voor. Dus ik vind mezelf een goede fotograaf. Ik zie composities. Maar voor een leeg blad. Ik ben verloren. Dat is bizar. Terwijl mijn muziek vertrek je ook uit de stilte. Hè? Dus, maar als ik een leeg blad moet beginnen invullen. Ik heb ook een jaar multimedia is gedaan. Dus, ik dacht, ik kan dat niet, misschien omdat ik niet kan tekenen. Maar ook met multimedia kon je dan beelden inbrengen en zo. En zo assemblages maken. Dus dat is bizar. Nee, dat is een gat in mijn hersenen ergens. Dus, nee, dat gaat niet. Nee. Bizar, ja.
0: Of een roman schrijven of zo?
1: Dat heb ik ooit overwogen. Ik herinner me nog een gesprek als het laatste dag van het college in Disney. Nu ga ik echt wel 42 jaar terug. Dat we toen in een café, ik ben de naam vergeten, zo'n met de jongens van de klas en zo. En wat gaat dat doen nu? Hè? Zo het laatste gesprek. Zo van, en dat ik toen zei, ik wil schrijver worden. Dat was de eerste keer dat ik zei. Ik had dat nog, bij mezelf nog nooit serieus bedacht. Maar dat was toen, ik wist het niet wat ik ging doen. Hè. Dus, En ik zocht toen al ergens iets creatief, maar zo de lange inspanning van een roman, ik denk dat gaat er nooit van komen. Maar zo kort verhaal of zo gemengd dan zo scenario's voor series of zo, dat zou ik me nog zien doen, zoiets.
0: Ja. Je hebt Cynthia Bergmans College gedaan in Diest. Van welke leraar heb je daar iets opgestoken?
1: Had ik beter voorbereid. In het algemeen vond ik dat eigenlijk een weinig vruchtbare periode. Ik weet niet hoe het daar nu is, maar dat was toen echt een muffe... dat was een jongensschool.
0: Ja, ja, ik hoop te kennen. Ik ben er geweest.
1: Heb je daar ook gezeten?
0: Ja, dat 5e, 6e jaar.
1: Ja. Ik herinner me één leraar in de poëzis die Latijn gaf. Maar zijn naam ontsnapt me nu. En dat was echt een geëngageerde die ons ook andere dingen dan puur ons vak leerde kennen en zo, wat maatschappijkritisch. Maar die werd dan langs alle kanten tegengewerkt. Maar zijn naam ontsnapt me nu. Dus, maar verder vond ik dat... Ik heb dan andere... In Leuven kom je dan andere mensen tegen die dan... over heel het land in bepaalde scholen en zie wat die allemaal van vorming hebben meegehad. En dan vond ik dat eigenlijk... ik heb me daardoor geslapen eigenlijk door mijn middelbaar. Zo. Ik probeer er geestelijk niet aanwezig te zijn. Ik vond het geen fijne tijd. Leuven was wat dat betreft plots de... Je kon doen wat je interesseerde. Je had er een cultureel aanbod gehad. De wereld ging open dan. Hè.
0: Je hebt Latijn gevolgd.
1: Latijn-Grieks, ja.
0: Ja, oké. Als je dan Latijn-Grieks doet, dan moet je, als je geen pater wordt...
1: Dat was toen al niet meer.
0: dan moet je in de geneeskunde natuurlijk, hè?
1: Nee, want ik ben aan geen wiskunde, dus dat was... Dat eerste jaar geneeskunde was het grote ingangsjaar eigenlijk. Ja. Nu is dat een examen, maar toen was dat een eerste jaar met heel veel fysica, scheikunde. Ik kreeg alleen maar basiswetenschappen waar wij niet op voorbereid waren. Dus dat werd eigenlijk afgeraden van met Grieks toch geneeskunde te beginnen. Maar dan uiteindelijk toch gedaan. En dan met een dikke tweede zit hebben dat dan er toch doorgeraakt. En dan, dat zijn we gelanceerd. Hè, zo, maar.
0: Ja.
1: Maar de vorming was meer talen. En,
0: Ben jij ook geïnspireerd geweest door de natuur? Want Jan Tietgat, die vertelde mij hier wel eens... Ja. Dat hij misschien geen toxicoloog geworden was...
1: Ja.
0: Zonder de natuur waar hij altijd zondags en zaterdags met zijn vader naartoe ging. Heeft dat mijn rol gespeeld voor geneeskunde, denk je?
1: Beroepskeuze niet, denk ik. Nee, dus ik ben graag buiten ik hou van de natuur en zeker van water en zee en zo. Maar nee, in de beroepskeuze zou ik dat niet zeggen. Dat meer algemeen interesse, wetenschappen misschien en hoe zit de natuur in. Ik wou wel ontdekken en verstaan hè, hoe dat alles werkt. Hè, zo. Want dan, als je dan... ik heb uiteindelijk een vrij poëtische opleiding met de Latijnse en Griekse schrijvers. En dan, ik herinner me nog met een tweede zit. Ik zat in Averbode fysica te studeren. En ik zag... kijk, buiten, want vrij afgeleid altijd. Mm. En ik zag de zon door de dennenbomen. En er ging wat stof in de lucht, waardoor dat de lichtstralen goed te zien waren. En ik begon na te denken over brekingsindexen Want dat was een van de dingen dat ik... Zo optica was een van... En ik besefte op dat moment... Eigenlijk ben ik nu van een poëtisch denkend wezen... Word ik nu omgevormd naar een wetenschapper. Dus, Ik realiseerde me op dat moment eigenlijk... Dat was dat eerste jaar geneeskunde... Was u eigenlijk helemaal in dat positief wetenschappelijk denkwijze in de... Ik denk dat het goed is dat onze artsen gevormd zijn en nadenken en dat ze niet een voorschrift op rijm dat wel goed klinkt, maar dat je van dood gaat, dat wilde niet. Hè. Dus, nee. Dus het is,
0: Ben je een dromer?
1: Dromer in de zin van afgeleid of van een betere toekomst? Of van,
0: ik denk vooral van een betere toekomst. En geloven in iets.
1: Ja... Ik ben bezorgd nu, hè, zo van mij al wat er gebeurt en hoe gaat het gaan. Maar gelukkig zie ik genoeg positieve dingen. En uiteindelijk, als het erop aankomt en iedereen beseft de ernst van de zaken, hoop ik dat we dat nog niet te laat gaan zijn. Zo, allez, zo, een beetje zoals de Rode Duivels. Met de laatste match. Als het daarna verdronken is, dat ze dan toch allemaal samen... Dat we,
0: ja.
1: Tous ensemble, dat toch de planeet even gaan redden, denk ik.
0: Maar eerst moeten we ruzie maken. We
1: moeten eerst eens iemand...
0: En dan... Ja.
1: En wel de shock ervaren van wow, het is, want nu is er totale ontkenning. Hè, dus,
0: ja.
1: Ja. In Amerika wordt er vandaag, de 4th of July...
0: Het is vandaag 4 juli, ja.
1: Ja, en dus in Washington zijn de festiviteiten afgelast omdat het te warm is. Dat is toch...
0: Dat is toch een voorbode, denk ik. Hè?
1: Zegt, God bestaat, hè?
0: Ja.
1: Als je dat hoort. Ja. Dus dat Trump zijn feestje moet affluiten omdat het te warm is. Hè?
0: Ja.
1: Drill, baby, drill. Hè?
0: Maar natuurlijk, als je ziet vandaag de dag onze wereldleiders,
1: ja.
0: Hoe dat die omgaan,
1: ja.
0: Met de wereld, ja, ja. Dat is gedoemd om...
1: Ah, wel, er gaat iets moeten gebeuren. Er gaan nog crisissen moeten volgen. Hè? Maar zo... Fundamenteel ben ik positief. Ik denk dat overlevingsdrang van de meerderheid van de mensen toch de bovenhand gaan nemen, denk ik.
0: Ja.
1: Hoop ik.
0: Soms heb ik zoiets. Dat zijn toch allemaal mensen die universiteit gestudeerd hebben.
1: De leiders bedoel je?
0: De leiders.
1: Ja,
0: maar hebben die hun diploma's gekregen? Want...
1: Hebben ze diploma's? Ze hebben niet altijd diploma's.
0: Nee, ja, maar ze zijn zo gezegd... Ja. Maar hetgeen wat er vandaag de dag heerst... Ja, daar bouw je niks mee op. Dat zijn slechte zakenmannen ook nog.
1: Ja, het is een systeem... Ja. Het systeem laat de zaken bovendrijven, ja, die op dat moment best vlotten. Ja, dat zo. En nu zie je overal... loesje figuren en concentratie van macht. En ja, het is bedenkelijk. Maar er zal iets crisisgewijs, denk ik, moeten gebeuren eerst. En dan kan er veel gebeuren. Hè?
0: Ja.
1: Zaken die je niet kunt voorstellen. Als het plots begint te kantelen, hoe dat het dan... wat de corona veranderd heeft in onze maatschappij. Zaken die al jaren... Zo moest het gebeuren, plots bij ons in ons vak bijvoorbeeld, dus de teleconsultatie. Dat was ondenkbaar, nu is dat een deel van ons werk geworden. Zo.
0: Jan, je bent al 42 jaar huisarts. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt ook heel veel van die vertegenwoordigers van farmacie gezien, denk ik.
1: Ja.
0: Hè? Die alles komen aanprijzen, dat moet gaan de patiënten geven.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik kan me voorstellen... dat je iemand was die er echt wel moest eerst over nadenken en eerst toch onderzoek
1: deed. Ja, wel, we zijn ook ondertussen al zeker 15 jaar geleden gestopt met die mensen nog te ontvangen, omdat dat, ja, we werkten toen met mij 5 in de praktijk en dus we mochten dan 5 artsen tegelijk zien en dat was voor ons op zich nog een goed moment om even te checken voor die indicatie, wat schrijf jij voor, wat jij schrijft en waarover en waarom enzovoort, maar dan vaak kwamen ze niet opdagen of ja, toch was dat echt onbenullige producten en dan hebben we op een duur gezegd, we stoppen ermee en dan, dus ik heb eigenlijk de laatste 10, 15 jaar eigenlijk geen vertegenwoordiger meer gezien zo. Wetenschappelijk mis ik dat niet, maar zo de praktische kant van als de patiënt zegt dat blauwe pilletje of dat groen met die haak, dus ik weet niet meer hoe de pilletjes eruit zijn en de doosjes en de dingen. Dat is ook het verlies dat ik heb van. Maar wetenschappelijk kun je perfect op de hoogte blijven zonder de vertegenwoordigers.
0: Ik las over dat blauwe pilletje.
1: Ja,
0: omdat je het nu zegt, las ik dat ik dacht dat de Engelsen die moeten tegen Mexico voetballen en in Mexico en die moeten dat blauwe pilletje nemen omdat het de hoogtes daar...
1: Ja, wel, dat doet ook kardiaal bepaalde zaken. Hè? Dus, dat wordt gedaan. Dus ook voor mensen met hartfalen wordt er soms ook in bepaalde omstandigheden... Ik ken het, het is niet courant in de gebruik, maar het wordt effectief gedaan bij bepaalde...
0: Maar dat las ik...
1: Dat stimuleert ook uw hart.
0: Dat las ik natuurlijk gisteren ook weer in de krant. En ik denk dat er nu heel veel sportmannen gaan denken van, wauw, ja. Het zal misschien
1: als we naar Mexico gaan, als op hoogte gaan.
0: Op hoogte gaan, ja, dan denk ik ook wel, ja. Ja. Ja, Jan, ja, die 42 jaar als huisarts, ja. Renault Vilvoorde, heb jij zien sluiten, hè?
1: Ja.
0: Heb jij daar toen veel dingen van ondervonden? Want er waren heel veel mensen van Haverbol die daar ook werkten.
1: Ja, ik weet het.
0: Maar in Vilvoorde waren daar minder.
1: Nee, heel weinig. Dus de politiek van Renault was toen, toch zeker wat de productiearbeiders was, die werden met bussen uit heel Vlaanderen bijna aangevoerd. Ik weet van uit Haverbol de verschillende mensen toen hun werk kwijt waren en van eigen patiënten bijna niemand. Ik zeg, bizar zo. Maar blijkbaar was dat zo. Die kwamen van behoorlijk ver, waardoor de impact ook over een groot deel van Vlaanderen gespreid is. Hè? Dus van plotse werkloosheid dan zo. In Vilvoorde was dat niet zo'n een groot sociaal drama. Zo. Terwijl dat er wel een paar duizend mensen werkten. Hè? Dus,
0: hoe zit het daar met bijvoorbeeld het loodonderzoek en zo? Heb jij aan die dingen meegewerkt?
1: Nee.
0: Want die zijn er wel geweest daar, hè?
1: Ja, lood en nu in de PFAS en zo nu. Hè. Dus heel die zone is. We hebben daar heel veel verffabrieken ook gehad. Hè. Dus Levi's en nog andere merken die nu niet meer bestaan. Er zijn heel veel gronden waar dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze er moeten mee doen. Want als je dan moet ruimen nu, dus dat is zeer duur. En dan weet je nog niet wat je nadien nog mocht opzetten. Nee, er zijn nog heel veel. Ja, Badlands. Zo.
0: Heb jij veel patiënten gehad die eigenlijk daarvan wisten?
1: Ik kan niet zeggen dat er. Dat we echt zoveel ongezonde, puur door de arbeid daar. Nog eens naar in Haverbode hadden we een. Of nog altijd denk ik. Een koppelbaas die zo de Hoogovens in de vakantie. Ik heb daar zelf als student ook nog een paar jaar gaan werken.
0: De sessie heeft er gewoond.
1: Ja. Dus. En. Die job bestond erin, dus van. Dus, ovens, hoogovens, maar ook chemische ovens. Die isolatie eruit te verwijderen en dan nadien terug aan te brengen. En dat was dus in de

0: Dat, ja. Daar zijn ook wel studies van die dat ook wel laten zien natuurlijk. Hè. Maar al bij al valt het bij jou mee met de kankerpatiënten?
1: We kunnen niet zeggen dat er... Nee, eigenlijk niet. Nee, dat komt niet zo... Nu, die zware industrie, dat is ook lang geleden. Dat is allemaal dichtgegaan. De kokerie, ergens 86 of zo. Dus... De Marley onder de ring, heb je dat ook geweten? Als je over de brug reed, dat je zo in gele walmen...
0: Ja, je kan het eigenlijk ongelooflijk... Bijvoorbeeld, ik heb nog boekenbeurzen, dat zal je ook wel meegemaakt hebben, waar dat de sigaretten en de sigaren gerookt werden. En eigenlijk, als je dat nu bij stilstaat...
1: Of dokters op hun consultatie.
0: Ik heb zelfs ooit iemand die dat stage gedaan had, ben een gynaecoloog, die de bevalling deed. Dus... Maar je hebt als huisarts heel veel mooie dingen ook gezien, denk ik.
1: Absoluut.
0: Heb je ook vriendschappen, bijvoorbeeld? Kan dat je vriendschappen krijgt met patiënten?
1: Ja, het is een moeilijk... In de zin van wat je dan apart dingen mee gaat samen doen, weekend en zo... Ja, het is een moeilijke. Daar moet je mee voorzichtig zijn. Omdat je vaak en een goede vriend en een goede arts zijn voor dezelfde persoon, vind ik een hele moeilijke. Omdat je toch een zekere afstand moet hebben en autoriteit behouden. Omdat je tegenover vrienden vaak niet meer hebt. Hè? Zo van, het zal wel. Je doet het zelf, zeggen ze.
0: Dat kan ik me voorstellen. Dus, ik heb ooit collega's van jou gekend die zeiden tegen de persoon dat ze niet meer mochten drinken. Of dat ze moesten afvallen. En dat die patiënt zei, ja, maar je bent zelf dikker.
1: Dus het is moeilijk om het te combineren, vind ik ook. En het vertrouwen. En ze moeten toch kunnen dingen zeggen binnen een kabinet die echt daar blijft. Het is toch een moeilijke als je die mensen echt daar naar huis en de rest van de familie dan ook. Het is niet ideaal.
0: Je bent ook een beetje een acteur.
1: Een acteur?
0: Ik bedoel...
1: In mijn werk zo.
0: Dus in jouw werk moet je echt dokter zijn.
1: Ja.
0: Als muzikant dat heb je misschien nog niet aan gedacht, maar misschien moet je het vragen aan een soapserie of zo. Ze hebben af en toe daar wel lieve dochters nodig, hè?
1: Ja, maar geen oude meer, denk ik. Die volgen de maatschappij en dat zijn nu jonge dames allemaal, de huisartsen. Dus dat is oude grijze man.
0: Dat is waar.
1: Is niet meer geloofwaardig als huisarts.
0: Maar de nieuwe generatie, dat zijn de mensen die jij misschien bent.
1: Die?
0: Dat zijn de mensen die van jou, hè?
1: Ja.
0: Die helemaal niet versleten zijn.
1: Ja.
0: En die helemaal niet hunkeren naar hun pensioen. Nee. Die hunkeren gewoon alleen
1: nog actief
0: naar motivatie en avontuur. En zo. Ja,
1: er is nog toch veel mogelijk als de gezondheid het toelaat altijd.
0: Je sprak er juist over die 4 juli Amerika.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Is het goed als we eens een nummer van Paul Simon gaan spelen?
1: Ja, zeker.
0: American Tune. Wil je eerst misschien even waarom dat je dat...
1: Ik heb dat gekozen omdat... Het is een mooi deuntje en het is eigenlijk, de melodie is eigenlijk van Bach. Komt uit een Matthäus Passie.
0: Ja.
1: En hij heeft dat geschreven in de jaren 70 als Amerika in zijn beleving dan toch... voor het schisma stond, dat was zo na Watergate en zo de Vietnamoorlog en het Amerika was niet meer het lichtende baken in de wereld en de haven van vrijheid enzovoort. En hij zingt dan ook van uiteindelijk zijn allemaal immigranten naar hier gekomen, maar het vrijheidsbeeld kijkt nu weg enzovoort. En als je die tekst nu leest, is dat ongelooflijk actueel terug. Dat is gewoon, in het kwadraat zitten we nu in dat liedje. Maar dus, het is een positief lied. Hij hoopt wel dat Amerika uiteindelijk zal het positieve herwinnen en weer het land van de vrijheden en de vooruitgang worden.
0: Oké.
1: Okay. Voilà. American Tune.

0: Ja, American Tune. Hopelijk heel snel beter. Jan, je hebt jouw gitaar vast.
1: Ja.
0: Je hebt ook een liedje over hoop gemaakt, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Hoe zie jij hoop? Hoe zie jij dat?
1: Wel, je voelt heel veel negatieve dingen, maar het geloof, en daarover gaat dit liedje ook, dus dat als veel kleine positieve krachten zich samenbundelen, dat je wel tot verandering kunt komen. Dus dit liedje noemt Papyrus. En de Egyptenaren maakt dus Papyrus een rietsoort, zeg maar. Dus
0: ja.
1: Een nylon, maar als ze dat dan in bundels aaneen vlochten, hadden ze dus grote drijvende pakken, waarmee dat ze dus echt zeewaardige schepen bijna maakten. Dus, en dat beeld gebruik ik om te zeggen, dus als al die kleine takjes, twijgjes samen, kun je toch iets veranderen. Ik sluit goed aan bij Paul.
0: Zeker, heel zeker. Ja. Ik had onlangs hier iemand, Annelies van Wallegem, die naam zal u misschien niet zeggen, maar dat is een tandarts. Eigenlijk werkt zij niet meer als tandarts. Ze heeft 17 tandartsen onder zich.
1: Ja.
0: Maar ze is heel veel met kunst bezig.
1: Ah, ja. Ja.
0: Kunst uit de middeleeuwen.
1: Ja.
0: Heeft daar ook pas een boek over uitgebracht. Ja. En die vertelde dus, toen het papier uitgevonden werd, dat was zo'n beetje zoals vandaag AI uitgevonden wordt.
1: Ja, ja, kennis kon overgedragen. Nee, dat is ongelooflijk. Het is vaak materiële veranderingen die culturen veranderen. Hè. Dat is, ja.
0: Alleen is natuurlijk nu, we zitten nu wel in de robotwereld, toen
1: ja,
0: niet.
1: Nee. Dus dat zal ook. AI, boeiend. Het blijft een uitdaging. Je kunt er ook mee communiceren. Je kunt ook vragen hoe dat AI zelf de toekomst van de wereld ziet.
0: Ik heb
1: gevraagd hoe dat het probleem met Gaza kon oplossen. Zo, en, dan,
0: en wat zegt hij dan?
1: Mijn vraag was, hoe verwacht je dat mensen die zo diep getraumatiseerd zijn, dus langs beide kanten, hè, want er zijn ook wel 1800 doden gevallen aan de Israëlische kant voordat nu die hel losgebarsten is. Maar dus nu al die jonge Palestijnen die grote delen van hun familie zijn kwijtgeraakt. Hoe verwacht je dat die nu nog zo dicht op elkaar en tussen elkaar gaan leven? Je kunt dat niet verwachten van mensen. Een getraumatiseerd persoon kun je niet verwachten dat die dat zomaar opzij zet. Het zijn jongeren die hun leven helemaal in dat licht. Dus, en dan vroeg ik, zou het niet aan AI dan? Hè? Wijze AI, zou het niet beter zijn om een beetje zoals Duitsland na de oorlog, om heel de zone daar te bezetten door een buitenlandse bezettingsmacht, autoriteit, internationaal. En dan voor twee generaties, zou ik zeggen, en dan ondertussen die cultuur van trauma, verheerlijking bijna, zoals dat er dan vaak zie gebeuren, hè, bij gekwetste mensen, dus dat hun identiteit samenvalt met hun trauma. Want dat proberen uit te wissen. Zo, hè? Dat gaat niet op.
0: Nee.
1: Hè, zo, bij de Duitsers hebben we het ook een aantal jaren voor nodig gehad. En dan begon hij, hoe gaan we dat doen? En dat is goed. En hoe zou je die bezettingsmacht samenstellen? En wie is dan de hoogste autoriteit uiteindelijk? Enzovoort. En dan op welk niveau? Best boeiend. Dus je krijgt wel vaak gelijk. Hè? Dus, van AI als je iets vraagt.
0: Ik krijg gelijk.
1: Ja, wel, vaak beginnen ze altijd met een complimentje. Hè. Dat is scherp waargenomen.
0: Dat doet hij wel veel. Hè. Ja. Ja, met excuses of wat ook. Ja.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig. Ja, alright. Gaan we naar dat nummer luisteren van hoop?
1: We gaan dat spelen nu?
0: Ja, dat mag van mij. Ja.
1: Papyrus.

0: Die zure pessimisten,
1: ja, zijn die ziek geworden omdat het allemaal veel te snel gaat in het leven? Of...
2: Ja, en geloof verliezen en hoop verliezen. Hè. Dus vaak zijn dat mensen die het toch echt wel geprobeerd hebben.
1: Mm-hmm.
2: Hè, dus die, als je dan die levensgeschiedenis hoort, dan hebben die vaak echt wel veel gegeven. En is er naar hun ervaring al sinds weinig teruggekomen. En dan worden ze dan zuur en zwartgallig. En ja, dus...
1: Is dat een ziekte?
2: Ziekte... De persoonlijkheidsstructuur zal er zeker mee samenhangen. Hè? Maar soms zie je echt mensen die oprecht hun best gedaan hebben en op zijn. Waar dat zo de batterij plat is. En ja, met begrip en kun je die soms wel een beetje milderen, zal ik zeggen. Je gaat daar nooit een geweldige optimisten nog van maken. Hè? Maar zo, dat is dat toch... En als er nieuwe initiatieven zijn, dat toch een kans geven, dat is soms al een succes. Hè? Want de echte zure pessimisten breken dan alles af en zijn... ja. Dus maar zolang er genoeg vers bloed met nieuwe hoop komt... En ik vind dat toch dat... om de jeugd kun je veel zeggen, maar ze blijven toch altijd er weer voor gaan, vind ik. Zoals,
1: Heb jij ooit een moment gehad van die zure pessimist?
2: Niet naar... naar de wereld toe, nee. Zodan, dat ik het zelf allemaal niet meer zo zag zitten. Dan nu wel, maar nu dat ik dan zo daardoor op anderen moest afgeven. Zo dat, nee, zo niet. Nee, eigenlijk niet. Uiteindelijk komt het goed. Denk ik.
1: Ja.
2: Ja.
1: Onze wereld is enorm veranderd.
2: Ja.
1: Jan, dat mag je zeggen.
2: Ja, absoluut.
1: 30 jaar geleden hoorde ik nooit het woord narcist.
2: Ja.
1: Nu hoor je vandaag de dag dat altijd.
2: Ja.
1: Ook toxisch leiderschap,
2: ja.
1: Daar hebben we het ook allemaal over. We schrijven er ook allemaal boeken van.
2: Ja.
1: Maar er is nog niemand hier, en ik heb toch al heel wat gasten hier gehad, die mij kan uitleggen wat echt leiderschap is. Wat is dat voor jou?
2: Leiderschap. Oké. Ja, als je samenwerkt, samen dingen wil doen, is het goed dat er ergens duidelijk is wie dat er aan het stuur zit. Hè? Dat moet niet altijd dezelfde zijn, maar ik heb wel graag dat, dat je weet wie uiteindelijk de richting bepaalt. En dat kan na overleg zijn, hè? Maar zo uiteindelijk dan praktisch moet er... Als er geen leiderschap is, dan kan daar bloednerveus van worden. Ik heb zelfs niet de neiging van leider te willen zijn... Maar als het niet draait, ik vind dat van echt... Dus een goede leider die ziet, overlegt, ziet wat er nodig is. En als er dan moet beslist worden, beslist hij. En dan neemt verantwoordelijkheid. En soms rijden tegen bepaalde zere tenen of op zere tenen. Dat hoort er dan bij. Maar als de intenties goed zijn, wordt dat gewoonlijk wel geaccepteerd door de groep, denk ik. Zomaar. Ja, maar ik ben zelf geen geboren leider.
1: Maar jij bent wel... als je morgen een nieuwe arts bij jullie aanneemt,
2: ja,
1: beslis jij wel mee?
2: Ja, dat wel. Hè. Dus, ja, natuurlijk. Maar dat is allemaal in overleg. We hebben zo geen hiërarchische structuur. We hebben ook een kleine structuur. Hè. Dus maar als je echt groter wordt, dat je dan echt moet... met laag mogen... Ik heb het gewoon moet er iemand verantwoordelijk zijn, vind ik.
1: Wat moet je zijn voor bij jou komen te werken als arts? Welke eigenschappen moet hij zeker hebben? Of zij?
2: Ja, je moet, denk mensen graag zien, geïnteresseerd zijn, denk ik. Allee, dat heel belangrijk is. Dat je goed luisteren, empathie hebben. Sommige mensen hebben dat niet en soms kunnen dat ook niet altijd aan doen. Maar dan kun je wel een goede chirurg zijn, maar in ons vak is dat de helft van wat we doen. Hè. Zo voelen we waar het wringt. Of waar mm-hmm. Bereid zijn om te leren en blijven leren. Dat is ook iets. Niet denken dat je het weet. Want je weet het even. En dan het jaar nadien is er weer zoveel nieuwe kennis en nieuwe openstaan. In Vilvoorde is dat ook heel veel andere culturen. Leren mee omgaan. En bereid zijn om er naar te luisteren en daar een evenwicht in te vinden. Ja, het is... Ja, dat is al... En natuurlijk moeten ze wetenschappelijk... Ze moeten een basis kennen, ze moeten goede dokters zijn. Ze moeten een vak kennen. Hè,
1: ja,
2: slim genoeg zijn en alles.
1: Hoeveel talen moet je kennen om bij jullie komen te werken? Want ik kan me voorstellen, er zijn heel wat culturen.
2: Ja.
1: Hoeveel talen ken jij zelf?
2: We hebben Nederlands, Frans, Engels. Ik spreek ook Spaans. Dat is zo wat... Mijn Berbers is niet bestaand. Maar we hebben... vaak ook de laatste jaren vaak ook artsen in opleiding met een achtergrond of Turks of Marokkaans of zo, dus die dan, we hebben ook een Marokkaanse secretaresse, dus die ook nodig vertaalwerk kan doen. Nu, het is zelden dat er geen taal gevonden wordt waar je niet kunt in communiceren. Dus zeker mijn mondje Spaans dat ik nog spreek, kan ik me nogal wat Spanjaarden, is dat onze gemeenschappelijke taal dan zo. Dus,
1: Nu, ik kan me ook wel voorstellen dat cultuurverschil, dat soms ook wel problemen meebrengt.
2: Zeker.
1: Hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, dat maakt het ook boeiend. Een beetje vermoeiend soms, maar dat maakt het ook boeiend. Hoe dat is heel andere culturen. En dan hebben we Noord-Afrikaans, maar ook Zwart-Afrikaans. We hebben ook nu meer en meer Oost-Europeaans of Midden-Oosten.
1: Ah, ja.
2: Vroeger was dat zo, hadden de Spaanse kolonie en dan de Marokkaanse. Maar nu is het eigenlijk van de hele wereld, ook Oekraïners. En die brengen elk hun cultuur mee en hun gevoeligheden en hun denken over ziek en gezond, wat er niet overal hetzelfde is. Dat maakt het boeiend, maar je moet er altijd rekening mee houden. Dus nog eens een extra spoor dat moet aanstaan, dus als je ermee bezig bent. Maar uitdagend, zal ik zeggen zo. Maar het is... je leert ook en je ziet ook andere standpunten van hoe we omgaan met sterven en dood en overlijden. En dat is niet overal hetzelfde zoals dat wij dat beleven. Hè. Dus dat is zo... Zorgen voor ouderen is ook altijd in sommige culturen ook veel meer een familiegebeuren ook als bij ons. Dus boeiend.
1: Ja. Heb jij ooit meegemaakt dat men iemand bloedend binnenbracht?
2: Ja, dat is vaak de accidentjes op school.
1: Maar niet zo dat de steekpartij of zo?
2: Nee. Maar veel voor, wat dat betreft is veel voor de veiliger dan... wat is dat hier? Paal, denk ik. dat valt best mee.
1: Dat wordt allemaal verkeerd bekeken?
2: Dat wordt vaak uitvergroot. Hè. Er wordt één vechtpartij en dat wordt gefilmd tegenwoordig. Vroeger... Als die van Beringen naar Dist kwamen, dan werd er ook gevochten.
1: Dat is waar, ja. Ja, dat is waar. Misschien nog muziek spelen?
2: We gaan nog eens eentje spelen.
1: Wat zou je graag willen horen? Hoor? Want je hebt,
2: een liedje van daar bedoel je. Zullen we eens iets exotisch? Ik had nog van Papa Oute, dat is een vrij lang nummer, dus eigenlijk een cover van meneer Van Haver, Stromae. Maar dat is een, ik heb dat in het najaar waren we op reis in Kenia en de driver was dat zijn lievelingsliedje. Nu, die was Engelstalig, dus verstond het liedje als dusdanig niet, maar dat was blijkbaar een grote hit in Afrika. Okay. Dat is een remix. Hij vond dat fantastisch, het gevoel dat eruit sprak, want hij wist niet over wie dat ging, allee, over het onderwerp, en hij wist zeker niet dat het een Belgisch nummer was.
1: Oké.
2: En dit is een Afrikaanse versie, dus met veel grotere emotie en dan samenzang en zo. Ik vind hem een boeiend en het is zonnig en misschien...
1: Breng jij al Afrikaanse nummers?
2: Nee, dan heb je een volk nodig. Allee, als je gaat horen hoe dat met de energie, percussie, meerdere stemmen. Nee.
1: All right.

0: hoe schoon deze song. En ja, Stromae heeft ze gecoverd, dat is juist. Ja, Jan, we zijn bijna aan de uitzending. We zijn het laatste 18, 19 minuten nog.
1: Ja.
0: Hebben we nog, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Wat moet jij zeker nog vertellen hier vandaag?
1: Wel, ik wou nog een liedje spelen ook.
0: Ja.
1: Het is al een ouder liedje. Maar het is plots een beetje actueel. Waarom? Omdat in het refrein gebruik ik Ben Krabbe als het beeld voor wat onvergankelijk is.
0: Blokken, en dan gaat die stoppen.
1: En dus, blokken. Een paar jaar geleden had ik een operatie aan mijn knie dringend moeten ondergaan. Dan lag ik 2 weken echt aan mijn bed gekluisterd. En dan heb ik veel tv gekeken. En toen heb ik blokken ontdekt. Ik dacht, maar dat bestond toch al zo lang. Dat was op een uur dat ik normaal niet thuis ben. En dan vond ik dat op zich een goed beeld. Die jongen doet het al toen in de 30 jaar en zo. En het gaat dan in een break-up song, maar dus bij ons gaat het slecht, terwijl de Krabbe die blijft maar vriendelijk zijn ding doen.
0: En die blijft gewoon t-shirts aandoen wat dat hij wil.
1: En die blijft zo gewoon Ben Krabbe. Alleen kondigt hij nu nog zijn pensioen aan, zeker. Dus nu in één keer wordt mijn song irrelevant.
0: Ja,
1: ik ga hem nu nog eens brengen, want hij ging nog tot het eind van het jaar.
0: Hij ging toch blijven, hè? Maar hij gaat vervangen worden.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Kan je hem vervangen?
1: Het zal niet meer hetzelfde zijn.
0: Die naam zal ze moeten veranderen. Hè?
1: Ja. Ja. Maar goed, daar heb ik nu nog niet over nagedacht. Ja. Ja. Het liedje heet alleszins Blokken.
0: Oké, we gaan luisteren.
1: Ja. Even stemmen.
2: Dat is goed.
1: Okay.

0: Mooi, Jan. Een grote fan van Ben Krabbe. Ja. Zijn productiehuis.
1: Ja.
0: Dat is van Maurice Lemmens. Die moet jij ook kennen normaal gezien.
1: Maurice
0: Lemmens. Afkomstig van Scherpneuvel. Zoon van de burgemeester.
1: De burgemeester heb ik nog. Ja,
0: Lemmens. Ook een tandarts.
1: Nog altijd, ja.
0: Ook een tandarts, ja. Daar de zoon van. Hè. Daar heeft Ben samen toch dat productiehuis mee.
1: Ja, dat wist ik.
0: Ja. De wereld is soms klein, hè?
1: Ja.
0: Oké. Je speelt ook mondharmonica.
2: Ja, een beetje, hè. Dus,
0: speel je ook piano?
1: Nee, niet echt. Nee.
0: Hoeveel instrumenten speel je?
1: Ik heb zo'n thuisstudio en ik heb daar ook wel wat een keyboard liggen. En zo voor wat de eigen opnames. Een beetje synthesizer erop en zo, dat gaat nog. Maar ja. Ik speel piano zoals ik type met twee vingers. Dat is niet fantastisch.
0: Nee.
1: En ik ben er wat jaloers op, want ik heb van de keuze van de liedjes dat ik bij heb, ik ben allemaal pianoliedjes. En ook de mogelijkheden van een piano is toch wel om jezelf te begeleiden is toch wel een stuk breder dan dat gitaartje.
0: Wil dat dan zeggen dat je misschien toch nog piano gaat leren?
1: Ik heb al eens pogingen gedaan, maar ik denk daar mijn hersenen toch niet zo meer flexibel of genoeg zijn. Zo. Die leercurve is toch, valt wat tegen, vind ik. Ja.
0: Ja. Ik heb jou nu hier bijna 2 uur geïnterviewd.
1: Ja.
0: Wat mij vooral opvalt, dat is dat je evenveel muzikant bent. Misschien een beetje meer als dokter, hè?
1: Ja. Dat is het aspect dat ik jullie het liefst laat zien, natuurlijk. Ja, zo. Dus het is een passie. En het is wel mijn plan om er nu meer mee te doen. Dus tot nu toe was het zo kabbelend en hier en daar nog eentje. Ik zou dat willen volgend jaar steviger uitbouwen en echt eens een degelijke opname, echt eens een plaat opnemen, zeg maar, in een echte studio. En,
0: met een vinylplaat?
1: Misschien vinyl. Niemand heeft nog platendraaiers, maar mijn plan was wel om platenhoezen te maken, want dat mis ik wel zo. En dan, maar dan gewoon, dat zat maar streamen, maar ik ga wel de hoezen verkopen.
0: Maar ik ben het er niet mee eens wat je zegt. Niemand heeft nog platen.
1: Verkoopt
0: heel veel.
1: Ze verkopen meer terug, hè? Maar ja, misschien wel. Misschien, ik weet het niet. Zo ver ben ik nog niet. Dus,
0: Ga je ook met muzikanten werken? Of?
1: Ja, wel, dat is mijn plan. Van echt met studio, maar echt goede muzikanten daarvoor eens in te huren.
0: Maar het is niet dat je gaat optreden met muzikanten?
1: Nog niet, nee. Waar kan ik? Nee. Dus, het is ook een kleine wereld zo, die van het Vlaamse singer-songwriter-lied. Dat zijn zo'n paar cafés hier en daar. Om daar met full band, niet gemakkelijk.
0: Ja.
1: Maar ik zou een goede opname en dan zien waar me dat brengt. Dat wil ik wel. Ik wil daar nu echt wel wat energie insteken en zo, als mijn volgende project.
0: Ja. Hoe belangrijk is voor jou het kind zijn in je?
1: Ah.
0: Want ik denk, dat heb jij hoogstwaarschijnlijk ook heel...
1: Ja.
0: Bart Peters heeft dat ook.
1: Ja, zo, dat is...
0: Die heeft altijd gezegd, als ik dat kind zijn niet meer ben, dan denk ik dat ik niks meer doe.
1: Ja.
0: Maar dat moet jij ook wel hebben, hè? Want je hebt nog altijd, je bent 66, je hebt nog geweldig veel ambitie om muziek te maken, wat ik zo fantastisch vind.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn van jouw leeftijd die zeggen van, Jan, zoals je nu van stoppen of zo, terwijl jij doorgaat.
1: Ja.
0: We hebben misschien wel meer van die mensen nodig, zoals jou.
1: Goh, ja, maar je moet zien, onze levensverwachting, kan niet zeggen dat het zo gaat zijn, maar in principe heb je nog 15 goede jaren voor u, hè? Dus je kunt dan 15 jaar een beetje tv-reeksen zitten kijken of er nog echt iets mee doen. Hè? En dus mijn plan is om er nog iets boeiends van te maken en nog veel mee te maken.
0: Waar wil jij het liefst optreden?
1: Belangrijk is dat je een luisterend publiek waar dat je contact mee kunt hebben, zo, die je in de ogen kunt kijken. Dus, en dat mag het liefst dan niet te groot, want ik heb ook wel eens wel in een schouwburg die dan helemaal verduisterd is, waar je dan zo met oortjes, dat je niet eens weet of er enige reactie is. Zo, dat is heel, heel vervreemd. Dus voor mij mag dat kleine cluboptredentjes en zo, waar je nadien een meet and greet en zo. Dat vind ik eigenlijk de leukste dingen. Zo, dat, Het is niet de sterrenstatus die ik nastreef.
0: Nee, maar ja, je wilt nog een plaat maken.
1: Ja, dat is ook wel graag om echt eens iets toonbaar en misschien gespeeld te worden op radio. En dat is wel mijn ambitie.
0: Ja, eigenlijk is dat toch wel fantastisch. Hè? Ik heb hier nu al zoveel gasten gehad,
1: ja.
0: Zoveel uiteenlopende.
1: Ja.
0: Maar ik heb nog nooit een dokter gehad,
1: ja,
0: die muziek speelt, die op zijn 66 nog ongelooflijk zo die ambitie heeft.
1: Ja, kijk. Ja, dus,
0: jij bent wel een voorbeeld.
1: Ik hoop het. Allee, als er, het leven stopt niet. Hè,
0: Je vertelde me straks ook dat je vroeger een Rolling Stones fan was.
1: Ja.
0: De Rusthuizen, ze spelen nu vandaag nog Frans Bauer, ja, hè, of ik weet niet, of, ja, nee, of Bobby Hans Schoepen of zo.
1: Ja, ja, dat is...
0: Maar dat zijn al heel wat Rusthuizen die de Rolling Stones en de Beatles gaan spelen.
1: Ja, ja.
0: Zie je daar nog om voor die mensen een boodschap te brengen? Allee, dan die,
1: ja,
0: de echte believers, hè, de echte, ja, gelovers. Zie je daar dan een kans in?
1: Om te gaan spelen bedoel je?
0: Ja, om die mensen ook te inspireren? Of,
1: ja, wel...
0: Want dat kan je wel, hè? Je kan mensen, ja, inspireren. Je bent,
1: ja,
0: je bent een inspirator, hè? Met een missie. Hè?
1: Ja, wel, ik heb al een van onze laatste optredens met ons. Het laatste jaar waren we een trio. Hè? De Verschoning, ik moet nog eens zeggen. Dus mijn naam is Jan de Meu, maar de muziek vind je onder De Verschoning.
0: De Verschoning
1: met twee, ja, O's, als je zoekt Spotify en zo. Dus we waren de laatste tijd een trio, dus met een klassieke violist en nog een elektrische gitarist. En hebben we zo voor de Week van de Senioren in Vilvoorde mochten we gaan optreden, zoals, ja, hoofdactiviteit op het einde van de... het was uitverkocht, goed. Maar dat was dus wel in het woonzorgcentrum, in het zaaltje daar. Dus waardoor dat er dan ook van de bewoners, ja, een deel zijn komen luisteren. Ja, het was bizar. Dat is... Ja, het is luistermuziek, maar bij sommigen ging dat heel goed. En ja, de thema's die ik aansnijd waren ook soms wel binnen. Ik heb ook een liedje over aangekondigd afscheid. Allee, zo, ook euthanasie zit daarbij. Hè?
0: Ja,
1: dus
0: wat, ja, ja,
1: je echt weet, op die ene dag, om dat duur, is te scheiden onze wegen. Allee, zo, en ik zag dat bij sommigen echt wel flink binnenkomen. Zo, dus dat was wel... Maar om nu te zeggen dat dat mijn
0: ik zie jou ook bijvoorbeeld... In Diest heb je de Brandenstadion.
1: Ja.
0: En daar heb je ook een theater, maar dat is nu dicht.
1: Ja.
0: Maar in, bijvoorbeeld in theaters...
1: Zo klein.
0: Op een avond zo mensen samenbrengen. Dat zie ik jou ook,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, zo'n
0: allee, dus ik denk... Ja. Allee, je hebt heel veel mogelijkheden natuurlijk.
1: Kleine huiskamerconcerten ook, vind, ja, ik ook...
0: In Molenstede is er zo bijvoorbeeld Living 29.
1: Ja.
0: Dat moet je maar eens opzoeken.
1: Ah, ja.
0: En dat is voor 12 man of zo in, ja, de huiskamer.
1: Ja,
0: die
1: dat wil ik graag doen. Nu binnen 14 dagen of zo speel ik in Vilvoorde op de markt. Is er zo elke op,
0: ja,
1: de week, zaterdagse markt van 11 tot 12 is er dus een podium en er wordt een artiest. Dan. Maar ik ben benieuwd wat dat gaat zijn, want ja, dat zijn mensen die een boodschap aan het doen zijn. Maar goed, dus...
0: Oké, Jan.
1: Ja, ja.
0: Mag ik jou bedanken dat jij hier vandaag was?
1: Het was een plezier.
0: Als we nu eens, om voor af te sluiten, nog een nummer van jou horen. Kan dat nog? Of heb je nog iets?
1: Ja, ik heb er nog veel. Alleen, wat zou er hier nu nog passen?
0: Iets,
1: Uit. Mijn positieve. Ik heb heel veel tristige liedjes.
0: ja.
1: Maar nee, ik ga iets over man en vrouw en over de Mars en Venus.
0: Oké.
1: Ik noem tartiflet. Tartiflet is de naam van een gerecht uit de bergen. Een comfortfood met patatjes en spekjes en wat witte wijn. En voilà. Als je als man woorden tekort komt om met je partner terug een evenwicht te vinden, dan doen we vaak ons best met onze daden om te tonen hoe goed dat we het wel voor hebben. En daarover gaat dit liedje. Dus tartiflet. Ja.

trim het gazon en bereid tartiflet. Ik blijf het proberen, soms lijkt het te gaan. Verdwijnt elke wolk uit ons zonnig bestaan. En dan stopt plots dat sprookje en ik weet niet waarom. Iets met Venus en Mars of gewoonweg iets stom. Dan resten er alleen nog de daden om te zeggen wat

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNN.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemiddag.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Texas.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL, connected by culture.

that's a man.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Zet verzekers nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Goedemiddag. BNL Nieuws.
2: In Antwerpen is een man om zijn step zwaar gewond geraakt bij een botsing met een brandweerwagen. Het ongeval gebeurde aan een druk kruispunt, maar het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De dertiger is niet in levensgevaar. In Sint-Niklaas is gisteravond ook al een stepper zwaar gewond geraakt na een botsing met een auto. Hij is er wel erg aan toe. Het Vlaams departement Zorg start opnieuw de waarschuwingsfase van het warmteactieplan op. Er komt opnieuw een periode aan met hele warme dagen. Het is daarom nu al belangrijk om gebouwen af te schermen van de hitte, zegt het agentschap, zoals onder meer woonzorgcentra. In de Beierse Alpen is een wandelaar om het leven gekomen. De jongeman van 19 was al sinds gisteren vermist. Er is nog naar hem gezocht, onder meer met drones en helikopters. Zijn lichaam is later teruggevonden in de buurt. Hij is wellicht donderdagavond al 200 meter diep naar beneden gevallen in een geul. De Duitse radicaal-rechtse partij Alternatieve für Deutschland, AfD, behoudt zijn leidersduo. Ze zijn herverkozen tijdens een partijcongres. De omstreden partij wil de komende jaren meegaan regeren, zegt Alice Weidel.
3: We willen groot en sterk worden, genau wie we dieses land, Deutschland, groot en sterk hebben willen.
2: Buiten het congres betoogden tienduizenden mensen tegen de partij. De laatste weken was er nog een ruil rond een foto van een lokale partijvoorzitter die de Hitlergroet brengt. Zon en wolken wisselen af, het is tot 27 graden. Ook morgen wisselen wolken af met opklaringen bij 27 graden. De dagen daarna droog, zonnig en warm.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot...

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL. BNL.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

time. Time, love, joy, joy. I need space. Love, I need me.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

Voilà, ik dacht dat deze wel een goeie was om te beginnen. Dus ik zou zeggen, welkom iedereen terug op een uitzending van Radio Avondland. Het is een tijdje geleden, omdat ik het heel druk had in de maand juni. We zijn nu juli. En ik had nogal veel plannen in de weekends. Dus ik kon hier helaas niet zijn op zaterdagavond voor jullie te verwelkomen in de show en mijn muziek met jullie te delen. Maar dat gaan we vanavond weer goed maken. Hè. Dus we zijn in elk geval al ineens erin gevlogen. Dus ik hoop dat als je aan het luisteren bent, dat je ook direct snapt van oké, de vakantie is begonnen. De zomervakantie. De jongeren zijn van hun examens vanaf. En nu is het tijd om te genieten van een leuke, rustige, of misschien minder rustige, maar wel in elk geval leervrije vakantie. Vandaar dat ik dacht van oké, we gaan vandaag van start. Uiteraard eerst met What a Feeling, hè, zoals we altijd doen. Maar dan vond ik dat Alice Cooper wel eens gehoord mocht worden voor al die jongeren die nu blij zijn dat de examens achter de rug zijn. En niet alleen de jongeren, hè, ook voor de ouders. Want ik ken ouders genoeg wiens jongeren examens hadden en het kan misschien wel zijn dat zij moeten studeren, maar ergens is dat voor ons toch ook wel een beetje vermoeiend. En is het ook leuker dat we ze nu 's morgens wat kunnen laten uitslapen en dat ze gewoon hun eigen ding kunnen doen. Dus voilà, welkom iedereen. Heel blij dat jullie weer massaal luisteren. Ik heb er totaal geen idee van met hoeveel dat jullie zijn, maar dat maakt ook helemaal niet uit. Ik heb vandaag geen gast in mijn studio, net zoals enkele weken geleden. Omdat ik het zo druk had eigenlijk, dat ik niet echt daartoe gekomen ben voor te informeren wie er aanwezig kon zijn in de studio. Maar dat is niet erg. Ik ga mijn best doen om jullie weer wat muzikale dingetjes te laten horen en wat bij te brengen over wat er gaande is. Zowel met Good News For You als met de andere dingen waar ik mee bezig ben. En bij deze nog eens een oproep. Als je graag eens naar de studio wilt komen en je wilt graag dat ik jou op de radio interview, dan kan dat dus altijd. Best dat je mij persoonlijk eventjes contacteert en dan spreken we af welke zaterdag het beste past. Voorlopig is het nog enkel dat ik het live kan doen. Dus ofwel is er geen show, ofwel is het live. Maar het zal altijd live zijn, maar het kan ook zijn dat we bepaalde zaken gaan vooraf kunnen opnemen en uitzenden op zaterdag, zodat jullie het op zaterdag kunnen horen, maar dat ik bijvoorbeeld iemand kan uitnodigen op een andere dag om het alvast op te nemen als het zaterdags niet uitkomt. Maar dat moet ik nog leren, dus zover zijn we nog niet. In elk geval, dus vanavond moeten jullie het met mij doen en een aantal geweldige zangers en zangeressen die dat jullie te horen gaan krijgen. Nu, ik heb de muziek voor vanavond een beetje gekozen, uiteraard in de tijd, passend bij nu, hè, zoals de examens die daar achter de rug zijn. En uiteraard gaan er ook nummers in komen die refereren naar wat er te lezen valt in de nieuwe Good News For You krant die nu weer uit is gekomen. Dus in elk geval, het eerstvolgende nummer dat ik ga laten horen is een nummer dat ik zelf nog niet kende. Maar het past wel eigenlijk bij het vorige. En het nummer noemt Graduation, is van Vitamin C. En dat gaat eigenlijk, de naam zegt het zelf, hè, over afstuderen. En ik heb een aantal vrienden wiens zoon of dochter ondertussen 18 is en afgestudeerd. Dus bij deze proficiat alvast aan Mila, de dochter van Sharon, die dat ondertussen met succes is afgestudeerd en nu binnenkort, vanaf september kan je gaan verder studeren. En ook de zoon van Tom, Mats, die is ondertussen 18 en ook afgestudeerd uit het middelbaar. Dus alvast proficiat aan jullie, maar uiteraard ook proficiat aan de andere schoolgangers. Zoals mijn eigen zoon, die dat ook geslaagd was met een A-test. Dus Zet, ik weet dat je aan het luisteren bent. Uw zus stuurde dat daarnet, dus jij ook alvast proficiat. En dan gaan we nu het volgende nummer spelen, namelijk Graduation. Dus ik zou zeggen, geniet van het nummer. En ik ben zelf ook een beetje benieuwd, want to be honest, ik had niet zo heel veel tijd, dus ik heb het volledige nummer nog niet uitgehoord.
Dus ik ben zelf ook een beetje benieuwd hoe dat volledig klinkt. Maar ik zou zeggen, sowieso luisteren en genieten.

Allee, dat één jaar toch dat hij in het middelbaar gezeten heeft. Maar dat kende hem al ervoor van de tekenschool. En Seppe, zijn andere beste maat, die gaat ook mee naar Turnhout, naar die school gaan. Dus, voilà, Friends Forever. Dat begint natuurlijk heel jong. En bij Emily, ja, die heeft natuurlijk ook haar vaste vriendinnetjes. Lucas, Sienna en nog een paar andere. Ook een aantal online vrienden in de World Wide Web. Daar gaan we straks nog wel wat meer over vertellen. En ik zit hier ondertussen ook al met mijn beste vriend, die ik al meer dan 20 jaar ken. Dus voilà. Friends Forever. En bij deze zijn we dus aangekomen aan het volgende nummer. Een nummer dat ik al vaker gedraaid heb. Allee, zowel denk ik dat ik dat in mijn eigen uitzending al gestoken heb, als dat ik het misschien al wel eens heb gevraagd toen ik bij Initiatief aanwezig was, bij Gwenda en Erik. Maar het is een nummer, ja. Ik zag het zelf van, oké, ik heb het al eerder gebruikt en ik wil niet te vaak in herhaling vallen en liefst zoveel mogelijk nieuwe dingen delen. Maar het volgende nummer paste toch ook weer perfect in deze uitzending. Past eigenlijk bijna in elke uitzending, maar dat gaan we niet doen. Maar in elk geval, het volgende nummer is een nummer van de Pointer Sisters, dat iedereen wel kent. I'm so excited. En dat enthousiasme dat ik altijd voel, dat blijft natuurlijk duren. Dus met andere woorden, ja, dat is wel moeilijk voor dat nummer dan niet te spelen. Hè. En deze keer, een van de redenen dat ik nu zoiets had van, oké, I'm so excited, dit wil ik met jullie delen, is, ja, ik had het er net al gezegd, hè, dus de nieuwe krant van Good News For You is weer uit. En ik weet niet, ja, de mensen die dat mij persoonlijk kennen, hè, dus niet alleen mijn stem op de radio, maar ook gewoon al in levende lijven hebben gezien en geabonneerd zijn op het krantje vanaf dag 1. Die herinneren zich waarschijnlijk dat er op de eerste editie, dus dat was zo'n beetje nog een try-out versie, omdat ik toen nog helemaal niet goed wist in welke richting dat we gingen uitgaan met het krantje, stond er van voor een geitje. Een huppelend geitje dat eigenlijk het enthousiasme aantoonde van deze nieuwe start. En nu wil het toeval, hè, toeval bestaat niet, dat ja, de afgelopen weken voelden we al de verjaardag, hè, van Good News For You aankomen. En ik had jullie ook verteld, de laatste editie, dus niet vorige week, maar 2 weken geleden of 3 weken geleden of zo, dat ik ook ben gaan kijken naar een film waar ik zelf in mee heb gedaan. Hè, dus Cement, Final Brick in the Wall van Rob en Inge. En nadat we naar die film waren gaan kijken, gingen we nog even dag zeggen bij Chrisje en haar man Pascal van Snoetjes en Toetjes. En de reden dat we daar passeerden was gewoon ook omdat, ja, ze waren daar toch in de buurt en we hadden zoiets van, dat is er altijd gezellig. Dus ik had op voorhand gevraagd van, misschien kunnen we even langskomen. De bedoeling was eigenlijk dat we dat gingen doen voordat we de film gingen zien. Maar ja, uiteindelijk qua tijd en planning lukte dat niet meer zo goed. Dus ik had dan ook nog krantjes gaan leveren op een beurs waar de Hanna stond. Hanna Heijzen van Hanna's Theehuisje. En zij schrijft ook altijd voor de krant. En ik was krantjes gaan leveren daar en het was wel uitgelopen. Dus we waren ineens doorgereden voor de film. En ik had dan Chrisje gevraagd van, ja, is het oké dat we eventueel in het terugrit bij jullie stoppen? Nu, ja, blijkbaar hadden ze dan iets aan de hand. Want de winkel, Snoetjes en Toetjes, het café, waar je lekkere taartjes kan eten en waar je naar de diertjes kan zien in de aangrenzende kinderboerderij. Die ook van hun is, dat valt allemaal onder hetzelfde. Vandaar Snoetjes, van de diertjes en Toetjes, van de taartjes die dat Chrisje maakt. Blijkbaar was haar man die dag jarig en ze zei van, ja, wij zijn niet open, maar voel je vrij voor langs te komen en een stukje taart te komen eten. En dat voelde voor mij en Dominique wel een beetje awkward, omdat het was allemaal familie, behalve wij. Maar dat was helemaal niet erg. Nadien zijn Gwenda en Erik ook nog afgekomen. En dus op een bepaald moment waren we achteraan naar de ezeltjes en zo gaan kijken. En naar de ponies en de alpaca's. En ineens springt de zon van Chrisje over de omheining en zien wij die lopen richting een geitje en wij zo, hè, wat gebeurt er? En dus blijkbaar was er dus een geitje dat eigenlijk veel te jong zwanger geraakt was. Normaal gezien kan dat niet, maar dat was dus zwanger geraakt nog eigenlijk terwijl het bij de mama was voor te drinken. En dat was beginnen spontaan bevallen, maar daar stak een pootje uit en dat leek niet echt goed te komen. Dus ze hebben dan de dierenarts gebeld en die was er heel snel. En de dierenarts kon dus redelijk snel vaststellen dat het ongeboren geitje of bokje, want dat wisten we toen nog niet,

dat dat nog leefde. Dus ze hebben dan een tuintafel gepakt als ja, soort operatietafel. En wij waren allemaal witnesses voor de letterlijke geboorte van een bokje zou blijken. En dat was echt zo geweldig om te zien. Het was super cute. Dat diertje kan ook gewoon direct op zijn pootje staan. Dat wou ook altijd terecht staan. Hoewel het nog zo klein was en nog maar net geboren. Maar in elk geval, in het begin wisten ze ook nog niet of de mama het zou aanvaarden. Maar dat is uiteindelijk na een nachtje met de papfles toch goed gekomen. En de diertjes zijn nog altijd gezond en wel. En van voor in de krant kan je dus op de voorpagina het verhaal lezen dat door Chrisje zelf is geschreven van wat er die avond gebeurd is. Oké, ik heb het nu al een beetje verteld, maar ja, niet iedereen dat geabonneerd is op de krant hoort mij nu. Dus dat wil zeggen dat de luisteraars natuurlijk al een beetje meer weten dan de abonnees die dat krantje nog in de bus moeten krijgen. Voilà, bij deze vandaar excited. En dat is natuurlijk niet de enige reden dat we excited zijn. Hè. Er zijn weer zoveel dingen gebeurd, zoveel dingen te vertellen. Maar ik ga ze natuurlijk niet allemaal in één keer vertellen. Want dat zou een beetje saai zijn. Of jawel, je moet af en toe ook een beetje muziek horen. Dus het volgende nummer dat ik ga opzetten is een nummer dat iedereen wel kent. Het is een nummer uit de film Despicable Me 2. Hè. En waarschijnlijk weet je nu al wel over welk nummer het gaat. Namelijk Happy van Pharrell Williams. En dus ja, er is weer iets voor extra happy over te zijn. Ik heb gisteren supergoed nieuws gehad. Niet per se voor mezelf, maar ook wel een beetje voor mezelf. Maar gewoon in general supergoed nieuws. En wat dat supergoed nieuws is, dat ga ik jullie vertellen van zodra dat volgende nummer gedaan is. Dus ik ga jullie eerst het volgende nummer laten horen, namelijk I'm So Excited. En daarna Happy. En dan na dat tweede nummer ga ik jullie vertellen waarom dat ik happy waarom dat ik zo happy ben. En wat het goede nieuws is dat ik heel graag vanavond met jullie wil delen. Dus ik zou zeggen, wees maar eerst heel opgewonden samen met mij. En let's listen to I'm So Excited.

Voilà. Happy. Dus voilà, we zijn vandaag heel happy. En ik hoop subiet jullie ook, als jullie het goede nieuws horen dat ik te vertellen heb. Namelijk, de mensen die dus, Good News for You, al volgen van het begin. Het krantje bestaat nu dus binnenkort 2 jaar. Dat gaan we ook vieren. Met een feestje hier in de studio. Allee, niet per se in de studio, het zaaltje naast de studio. Namelijk op 31 juli en 1 augustus. Op vrijdag beginnen we eraan rond 4:30. En van 6 tot 8 is het dan altijd de uitzending van Gwenda en Erik, Initiatief. Die uitzending gaat ook gewoon door. En mensen kunnen, als ze willen, uitgenodigd worden in de studio bij hen. De dag nadien heb ik mijn uitzending van 8 tot 10. Dan zijn we hier ook nog steeds aan het feesten of opnieuw aan het feesten. We gaan geen natje doordoen. dan zijn jullie ook welkom. Maar over dat feestje van 31 juli en 1 augustus ga ik jullie straks meer vertellen. Wat ik jullie eerst ga vertellen, waarom dat ik zo happy vandaag ben, is namelijk dat ik super goed nieuws heb gehoord gisteren, toen ik aan het werk was bij Bread Garden in Nijlen. Het is namelijk zo, de mensen die dat Good News kennen, de reden van het ontstaan kennen, daar heb ik heel goed nieuws voor. Ik zal even, voor degene dat nog niet weten, kort vertellen hoe dan Good News for You eigenlijk ontstaan is. Ik ben zelf begonnen als met Real Audio Wizards, mijn evenementenbureau. Officieel op 10 maart 2020, 2 dagen voor lockdown 1. Dus ja, qua timing was dat niet ideaal. Het was toen nog in bijberoep, dus ik had uiteraard nog wel mijn inkomsten van mijn hoofdberoep. Maar na een aantal maanden, dat was ook lockdownperiode, merkte ik van ja, deze marcheert voor mij niet. Ik kan niet werken van thuis uit op de computer voor het bedrijf waar ik werkte. En ondertussen nog creatief zijn. En de kinderen die daar te scholen waren toe, die daar thuis rondliepen, dat was voor mij allemaal wat te veel. Het enige wat ik wou doen, was mijn creativiteit kunnen gebruiken. En dingen kunnen organiseren, wat op dat moment niet mocht. Maar ik heb dan toch het einde van die zomer beslist van oké, ik ga springplank doen, dat is dan in hoofdberoep, en ik ga gewoon voor mijn evenementenbureau. Dan krijg je normaal gezien 1 jaar de tijd, nu was het 1,5 jaar de tijd, om ervoor te zorgen dat je daarin slaagt, want je kunt een soort premie krijgen van de overheid voor beginnende zelfstandigen. Dat was oorspronkelijk alleen voor 45-plussers, maar dat is toen, door de corona, hebben ze laten zakken. Allee, dat maakte niet meer uit hoe oud dat je was. Iedereen had daar recht op. Er waren geen grote bedragen, maar je kreeg wel een beetje steun. Dus dat begon met €500 in de maand. En dan zakte dat zo naar €100 over een periode van 2 jaar. Dus in die periode had ik nog mijn werkloosheidsuitkering, wat eigenlijk veel te hoog was op zich misschien, maar veel te weinig voor rond te komen. Daar had ik dan die premie bij, omdat ik die springplank volgde. Maar dat is ook maar beperkt in tijd. En op een bepaald moment moet je beslissen van oké, ga ik terug voor een baas werken of ga ik kunnen leven van mijn zelfstandig zijn. Dat ik er niet van kon leven, dat wist ik op dat moment. Maar terugwerken voor een baas, dat zat er totaal niet in. Ik zou bij manier van spreken eender wat doen, maar niet dat. Dus ik ben dan gaan beginnen freelancen in een horeca, waaronder bij Bread Garden in Nijlen. Wat ik ondertussen al 4 jaar doe. Ik heb op veel plaatsen gefreelanced, maar dat is de enige plaats waar ik tot nu toe nog steeds het doe. Weliswaar nog maar 2,5 dag per week. Omdat ik eigenlijk effectief gewoon mijn eigen ding wil kunnen doen. En werken als freelance in een horecazaak is nog altijd niet 100% wat ik zelf het liefste doe. Maar het idee van Good News for You is daar wel ontstaan. Want het is 2 jaar geleden, iets meer dan 2 jaar geleden, het was mei 2024, is het idee daar ontstaan. Het was namelijk zo dat er een meneer, ik weet zijn naam nog steeds niet, die kwam elke vrijdag namiddag, zo tussen 2 en 3 ergens, kwam die langs en vroeg die zijn koffietje met een kanarelke in plaats van een suikertje. Hij dronk er altijd 2 en zijn vrouw zat ondertussen bij de kapper voor haar te laten inzetten, like dat ze bij mijn eigen bomma vroeger ook deed. En dan dronk hij zijn koffietjes en ondertussen las hij de krant. Dus hij vroeg ook iedere keer naar de krant. En iedere keer dat ik hem die krant gaf, dacht ik van, goh, ik ga dat ook beter niet lezen. Er staat toch niks positiefs in. Je wordt er toch alleen maar deprie van of gefrustreerd of whatever. En die bepaalde dag, die vrijdag, ergens in mei, 2 jaar geleden, dacht ik, hoe leuk zou dat zijn als ik hem een krantje kon geven
waar dat je wel goed gezien van wordt. Waar dat je wel bij denkt van, oh, eigenlijk, in plaats van dat je denkt, er is overal wat miserie, je denkt, eigenlijk zijn er toch wel mooie dingen in de wereld ook. En daardoor is het idee ontstaan. Ik ben een avond thuisgekomen. Ik heb een proefdruk van 4 pagina's. Hè, dus gewoon zo 1 buitenflap ding. Wat is altijd per 4. Gedaan. Ik heb daar 2 weken op moeten wachten. Voordat ik dat thuis had aangekregen. Ook omdat er maar 1 exemplaar was. En omdat ik toen nog niet wist dat ze maar op 1 dag per week drukten. In elk geval, mijn eerste idee was toen ik dat aankreeg. Van wow, dit is super cool. Ik heb dat ook gepost op social media. Er kwam keiveel reactie op. Dus in juli van dat jaar, nu 2 jaar geleden, verscheen de eerste editie. Namelijk die met het geitje vooraan op de cover, waar we nu terug naar refereren met de geboorte van het bokje. In Nieuwerkerken, ondertussen 2 weken geleden, 1 week geleden, maar een tijd vliegt. Nee, zat. Anyways, 2 weken geleden. Anyways, ik ben even mijn draad kwijt nu, door mezelf. Maar wat ik dus nooit heb kunnen doen, is dat krantje aan de desbetreffende heer die mij het idee heeft gegeven, onderbewust, want we hebben het er niet over gehad. En omdat ik hem nooit meer terug heb gezien. En dus op een moment dacht ik van, allee, 2-3 maanden gingen voorbij en ik zag die niet meer. Ik had dan aan collega's daar gevraagd van, ja, hebben jullie die nog gezien? Nee, niks van gehoord. Dus ik had het ook tegen ons mama gezegd. Ik zeg, ja, ik zeg, dat is nu straf. Ik zeg, nu heb ik dat krantje, wil ik dat aan hem geven voor iets positiefs te kunnen lezen, maar hij is niet meer teruggekomen. Ik zeg, ja, en ik weet niet hoe die heet of zo. Ik wist alleen dat hij in de 90 was, omdat hij mij dat ooit eens verteld had. Zo heel fier van, hè, ik ben al in de 90 en kijk eens hè, hoe fit dat ik nog ben. En toen zei ons mama, ja, maar deze vrouw ging toch naar de kapper daar in de buurt. Ik zeg, ja, ja, dat klopt. Anders moet je eens gaan horen bij de kapper. Dus ik, daarnaast is een kapper, maar dat was hem niet. En om 2 straten verder is er een andere kapper, het haarhuis. En ja, daar wou ik allemaal langs gaan, maar dat was niet open. Dus ik denk, ik bel daarin. Ik had daarin gebeld en ik kreeg een voicemail, alleen zo'n antwoordapparaat, waar ze zei voor afspraak, bla bla. Maar ja, ik wou geen afspraak maken voor mijn haar. Ik wou gewoon iets meer te weten komen. Dus ik had een redelijk lang bericht ingesproken, dat waarschijnlijk een beetje raar overkwam. Maar in elk geval, 1 of 2 weken later, hoorde ik iemand iets zeggen in een bread garden, die daar iets kwam afhalen, een broodje of iets dergelijks. Van, ja, iemand heeft ons gebeld. En ja, toen kwamen ze later, hadden ze laten weten dat dus de heer in kwestie in coma had gelegen, maar er wel terug uit was gekomen. En dat was het laatste dat ik ervan gehoord had. Dus ik wist niet van, is dat nog goed gekomen? Is dat niet meer goed gekomen? Is er iets met zijn vrouw? Is er iets met hem? Zitten ze in een rusthuis? Ik wist eigenlijk totaal niets niet meer. En nu zijn we 2 jaar later al. En gisteren was ik terug in Bread Garden aan het werken. En op een bepaald moment komt er dus, ik kreeg een telefoon van het haarhuis. Iemand had 3 broodjes besteld. En ze zouden die een half uurtje of 3 kwartier later komen ophalen. Dus op het moment dat ze die komen ophalen, denk ik van, ja, bij mij is altijd zo even twijfel. Ga ik iets vragen of niet? Want meestal ben ik zo van, hier, alsjeblieft, klaar. Ik ben niet zo iemand van de chit-chat. Mooi weer, hè, buiten, gebabbeld. Dus, maar ik denk, ja, nee, ik vind het toch belangrijk. Ik ga eens vragen of dat ze hem, allee, of dat ze nog weet waar en hoe. Dus ik zeg, ja, ik weet niet of dat jij dat gaat weten. Zeg maar, ik heb 2 jaar geleden een bericht ingesproken voor jullie in verband met een klant hier. Allee, zijn vrouw kwam bij jullie. Ik zeg, ik weet niet of dat je dat nog herinnert. En zei ze, jawel, ik weet dat nog. Dus ik zeg, aha. Ik zeg, en weet jij ook waar dat zij nu zijn? Of heb je er nog nieuws over? En ze zei, ja, zij zijn momenteel allebei in een rusthuis. Dus hetgeen dat ik af en toe is gevreesd had van, ja, misschien leeft hij niet meer, is nu volledig fout gebleken. Hij leeft nog steeds en hij zit in een rusthuis. Alleen, ja, ik vroeg dan, ja, in welk rusthuis? Want dan kan ik de krant eens brengen of een paar edities en erover vertellen over het idee dat hij mij heeft gegeven. En ze zei, ja, dat weet ik niet, maar hun dochter komt nog wel bij ons in het kapsalon. Dus ik kan haar er wel iets aan zeggen. En dan heb ik haar mijn visitekaartje gegeven. En dus nu ben ik in blijde verwachting van een WhatsAppje van de dochter van de heer die mij onbewust of onderbewust het idee heeft gegeven voor Good News For You. Dus voilà, vandaar was ik super happy om te weten dat zij en nog leven en 2, dat ik waarschijnlijk deze zomer de kans krijg om hem te ontmoeten en zijn vrouw ook.
Ik heb hem al ontmoet, maar ik wil sinds dat krantje er is en hem een paar krantjes cadeau te doen, zodanig dat hij zelf ook weet wat dat er dankzij hem in de wereld is gezet en wat dat er allemaal al van mooie dingen is, mooie contacten, mooie verhalen, mooie mensen is uit voortgekomen. Mooie events, zoals binnenkort het event dat we gaan doen hier in het zaaltje naast de studio. Maar om dat event te vieren, dus het verjaardag van het event, ga ik jullie eerst eventjes het volgende nummer laten draaien. En dan gaan we daarna wat meer in detail verder. Want anders ben ik veel te lang aan het tetteren. En dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Tenzij er mensen zijn die liever hebben dat ik tetter. Geen enkel probleem. Maar ik ga toch eerst het volgende nummer opzetten. Nummer is van de Beatles. En het is, of course, Birthday.

Voilà. Happy birthday to you. Van de Beatles. Waarom heb ik deze nummer gekozen? Want er zijn natuurlijk heel veel birthday songs. Hè? Dus waarom juist deze? Dit is eigenlijk oorspronkelijk een nummer van 1968 dat geremasterd is in 2009. Dit was de 2009 versie. Maar het frappante aan het nummer, of de reden waarom dat ik vond dat dit nummer eigenlijk het meest geschikte was, is... Ze zingen... you say it's your birthday, it's my birthday too. Dus met andere woorden... It's everybody's birthday. It's our birthday. En dat is ook het gevoel dat ik heb met het krantje en met hetgeen dat we gaan doen binnenkort hier. Omdat, ja, het is niet mijn verjaardag. Ik verjaar pas 23 augustus, maar dat is niet relevant. Maar het is een verjaardag van Good News For You. En Good News For You is misschien een idee dat door mij ontstaan is, maar iets dat door heel veel mensen ondertussen... in leven wordt gehouden, letterlijk. Hè. Dus het feit dat we hier al 2 jaar mee bezig zijn, is gewoon omdat we met zoveel mensen eraan samenwerken. We hebben columnisten die dat er maandelijks verschrijven, hè, zoals Hanna al van dag 1. Nathalie Mal heeft ervoor geschreven, Dominique Panis heeft ervoor geschreven, Salvatore heeft ervoor geschreven, Annemarie, Marieke. Die schrijft er nog steeds voor. Zij is hier ook al een tijdje terug in de studio geweest. Zij komt trouwens ook sowieso langs met het verjaardagsfeestje. Anoushka schrijft voor de krant. Lady Annick uit Dendermonde van Manna's VZ2 schrijft al vanaf het begin bijna voor de krant. Carol Moonchild of Caroline de Man schrijft voor de krant. Ondertussen heeft Bernard of Berenhard schrijft ook voor de krant. Er hebben ook al mensen... Niet met regelmaat, maar we hebben ook zo gastschrijvers of schrijfsters. We hebben ook al een paar keer teenagers gehad die voor de krant schrijven. Nu in deze editie heeft mijn eigen dochter Emily een artikel geschreven. Daar gaan we straks ook nog wat meer over vertellen. Maar het is dus die reden dat we de verjaardag vieren. We kunnen de tweede verjaardag van Good News For You alleen maar vieren dankzij die mensen die dat samen maken. Niet alleen dankzij hen, ook dankzij de mensen die je abonneren op de krant. Dankzij de mensen die adverteren in de krant. Dankzij de mensen die de krant sponsoren. Oei, ik zie hier iets raars. Wacht, hè. Ik ga hier even terug, want er is hier blijkbaar een nummer opgesprongen dat helemaal niet moest opspringen. Ja, jullie horen dat niet, hè. Aangezien dat op mute staat. Maar ik zag hier even iets dat niet de bedoeling was. Anyways, dus we vieren deze verjaardag samen. En omdat er anders helemaal geen verjaardag te vieren zou zijn, is ja, het gewoon, it's your birthday, it's my birthday, it's our birthday. Dus vandaar dat ik het nummer zo toepasselijk vond. Nu, om een beetje meer uitleg te geven over dat verjaardagsfeestje. Dus ik had er straks al gezegd van, kijk, het gaat doorgaan 31 juli en 1 augustus. 31 juli beginnen we rond een uur of 4:30. Dat jullie welkom zijn in Paul Beringen aan de studio. Wat gaat er zijn? We gaan muziek voorzien. We gaan, er gaan hapjes zijn. Er gaan drankjes zijn. Er gaan cocktails zijn. Mocktails zijn. Ik weet niet van buiten wie wanneer nu weer komt. Maar Christos komt ook een avond langs. Ofwel de 31ste ofwel de 1ste. Ik weet het niet meer exact. Ik moet het checken. Hij was hier een aantal weken geleden ook in de studio. Magic and Travel Events. Dus hij komt wat magie brengen. Salvatore komt misschien ook wel zijn muziek laten horen. Want hij maakt ondertussen zelf muziek. Hij schrijft liedjes, zowel in het Engels als in het Nederlands. En hij is ook nog altijd redelijk gekend als Michael Jackson-imitator. Dus wie weet komt hij daar wel een show van doen. Jesse, die dat hier ook al is geweest, van 29, die komt ook muziek brengen. Ik weet niet wie het er nog allemaal komt. Annemarie, die dat ik er juist al vernoemd heb, als columniste voor de krant, is niet alleen iemand dat schrijft voor de krant, maar zij maakt ook muziek. Zij is namelijk pianiste en zij gaat dat piano meebrengen. Dus sowieso van sfeer gaat er alvast zijn. Wij nodigen ook iedereen uit die daar ooit aan het krantje heeft meegewerkt, die daar ooit in het krantje heeft gestaan, die dat krantje leest, die het krantje verdeelt, maar evengoed mensen die dat hier in de buurt wonen, maakt niet uit, we willen zoveel mogelijk mensen met elkaar verbinden, want dat is eigenlijk ook de reden dat het krantje er is, dat Real Audio Wizards ondertussen 6 jaar geleden
tot stand is gekomen. Eigenlijk 7 jaar geleden, maar in het begin was het nog niet officieel. Gewoon om mensen samen te brengen. Om mensen een goed gevoel te geven. Want ik zag er juist vanmiddag nog een post van iemand op Facebook die zei van ja, ik wil eigenlijk rond een kampvuur komen, gaan zitten met een hoop mensen en samen wenen. Omdat er al zoveel negatief is in de wereld en dat er zoveel mensen zijn die daar zich slecht voelen, die zich alleen voelen, weet ik veel wat. Laat ons samenkomen en samen verdrietig zijn. En ik heb erop gereageerd. En nee, laat ons samenkomen en samen happy zijn. En gewoon vieren welke mooie dingen dat we het afgelopen jaar al hebben kunnen creëren samen. En uiteraard zijn gevoelens als verdriet en boosheid en angst en frustratie oké. Maar als je focust op het andere, namelijk op hetgeen dat positief is, en je gaat dat delen met de mensen, dan kan je andere mensen ook een positiever gevoel geven. Daarom staat er ook al vanaf het begin van voor op de krant, spread the love, omdat dat hetgeen is dat we willen doen. De gewone media verspreidt angst, wij doen het tegenovergestelde. Dus het zou super fijn zijn dat er heel veel mensen naar de verjaardag van Good News for You kunnen komen. En zij die willen, krijgen dan ook de kans om op vrijdag tussen 6 en 8 in de uitzending van Initiatief van Gwenna en Erik iets live te komen zeggen op de radio, een nummer kiezen, vertellen over waar dat zij mee bezig zijn, een eigen nummer brengen, ofwel live, ofwel zeggen van kijk, ik heb een aantal nummers op Spotify staan, of weet ik veel wat, kan je er een nummer van afspelen. Kan allemaal, en diezelfde mogelijkheid gaan we ook bieden de dag nadien in mijn uitzending tussen 8 en 10. Het uur waarop dat jullie nu ook aan het luisteren zijn. Maar uiteraard zijn er nog allemaal andere dingen gepland die dag. Dus vrijdag zal het zijn vanaf een uur of 4:30 tot middernacht ongeveer dat we gaan vieren. En zaterdag starten we eigenlijk al om 10:30 morgens. Want we gaan de dag starten met een birthday brunch buffet. Dus zij die willen kunnen hier komen smullen. De ruimte, dat was niet eens over nagedacht. En wij voorzien dus een mogelijkheid om lekkere broodjes, lekkere koffiekoekjes, van alles van lekkers voor drop te doen te voorzien. Theetjes, die kunnen vers worden gemaakt, want zowel Hanna van Hanna's Theehuisje

Voilà, La Isla Bonita. Ja, deze is natuurlijk ook een nummer waarbij dat je direct aan de zomer denkt. Maar niet enkel aan de zomer, ook aan La Isla Bonita, toch het eiland dat ik het mooiste vind. Namelijk Ibiza. Ja, we kunnen natuurlijk geen enkele uitzending laten voorbijgaan. Waar is mijn krantje nu eigenlijk? Ah, hier. Geen enkele uitzending laten voorbijgaan waarin ik het niet eventjes heb over Ibiza. Voor moesten er nog mensen zijn die mee willen gaan dit jaar. Ja, jammer, gaat niet meer lukken. Voor dit jaar zitten we vol. Maar wat wel is, is dat er al een nieuwe datum gekend is. Namelijk, volgend jaar in mei gaan we uiteraard ook weer terug. Dus de mensen die dit jaar er niet meer kunnen bij zijn, die kunnen dan nu al wel reserveren voor volgend jaar. Nu, ik heb is zelf een beetje wat aan het berekenen geweest. En oké, het blijft budgetvriendelijk, maar het bedrag dat we dit jaar hadden en vorige jaar is niet meer echt zo'n haalbare kaart. Want ik moet natuurlijk ook wel zien dat ik die week een beetje zelf, als zelfstandige zijnde, een inkomen creëer. Want ja, ik kan natuurlijk wel een week op vakantie gaan en in mensen van alles laten zien. Maar ja, de bedoeling dat het eigenlijk ook wel een beetje onder mijn inkomen valt. Dus om ervoor te zorgen dat voor mij haalbaar blijft voor dat elk jaar of twee keer te organiseren, maar ook voor jullie betaalbaar blijft, wil ik het ook niet veel duurder maken. Nu, volgend jaar is het €444 voor iedereen die dat mee wilt. Maar als je zegt van ja, ik wil zeker mee en ik weet het nu al en ik wil nog korting. Als je voor eind augustus nu al reserveert voor volgend jaar in mei, dan is het nog aan onder de €400, dan is het dan €399. Voilà. Dat is voor de snelle beslissers onder ons. En voor de rest nog eventjes in de dag. We zouden gaan van 19 tot 25 mei. Waarom? Omdat 20 mei volle maan is. En als we de mogelijkheid hebben, willen we er altijd graag een volle maan bij betrekken. Want dan kunnen we altijd weer iets

as much as we can. Oké, okay, we're gonna party as much as you can, as we can. Ja, ik hou er niet echt van een nummer te moeten afbreken, maar anders kon ik niet meer afscheid nemen van jullie. Dus bij deze nog eventjes een dankwoordje aan Mirjam, want dit nummer doet me denken aan Mirjam en Christel. En Mirjam was degene die 9 jaar geleden mij en Christel heeft overtuigd van jullie moeten mee naar Ibiza. En wij zijn als twee zot. Daar hebben we geen zin in. We gaan niet naar zo'n duur eiland met discotheken op. Maar we hebben dat toch gedaan. En mijn liefde voor Ibiza is daar ontstaan. En al hetgeen dat eruit gevolgd is. Dus in elk geval, iedereen bedankt om te luisteren. Opnieuw, volgende week zijn we er niet. Ik heb tickets van iemand gekregen. Jackie en Laila nodig mij en Dominique uit om mee naar Shock Festival te gaan. Dus dan is er geen uitzending. En de week erop zijn we terug met een gast of zonder. Dat is nog af te wachten. Die verrassing komt nog. Maar in elk geval, bedankt om te luisteren. En nu gaan we terug naar de revolutie die we allemaal samen creëren met Tracy Chapman. Tot volgende keer. Dag!

0: feel the blood beneath it.
1: Goeienacht. BNL Nieuws.
2: In een woning in Fontaine-l'Évêque bij Charleroi zijn twee dode mannen gevonden. Hun familie sloeg alarm nadat ze al een tijd niets meer van hen had gehoord. De lichamen waren al in verregaande staat van ontbinding. Het parket ziet voorlopig geen aanwijzingen dat iemand anders bij de overlijdens betrokken was. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de Franstalige krant Sud-Info gaat het om mannen van 56 en 58 jaar. De krant legt een verband met de hittegolf van vorige week, maar dat is niet officieel bevestigd. Bij een tractortreffen in Schravenvoeren is een dodelijk ongeval gebeurd. Tijdens een rondrit met een vijftigtal tractoren kantelde een van de voertuigen. Een passagier kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De organisatie zette het tractortreffen meteen stop. Bij een geval van verkeersagressie in Turnhout is een man in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers mondde uit in een zware vechtpartij. Ook een tweede persoon raakte zwaar gewond. De politie pakte de twee voetgangers op voor verhoor. Het parket onderzoekt hoe de feiten precies zijn verlopen. Op Wimbledon is titelverdedigster Iga Swiatek verrassend uitgeschakeld in de derde ronde. De Poolse, nummer 3 van de wereld, verloor in 2 sets van de Filipijnse Alexandra Iala. Het werd 7-6 en 6-2. Iala is de nummer 32 van de wereld. Eerder zorgde Elise Mertens al voor een stunt. Zij schakelde in de derde ronde de Kazakse Jelena Rybakina uit, de nummer 2 van de wereld en winnares van Wimbledon 4 jaar geleden. Mertens won in 2 sets, 7-6 en 6-1. Mertens staat zo voor het eerst in de 8e finales van Wimbledon. Daarin neemt ze het op tegen de Tsjechische Marie Boskova. Boskova is de nummer 23 van de wereld. Mertens staat 27e. In het mannendubbel heeft Sander Gillet de derde ronde bereikt. Bij de vrouwen ligt Magali Kempe uit het dubbeltoernooi na verlies in de tweede ronde. Na een droge nacht met minima rond 12 graden krijgen we opnieuw een zonnige dag met af en toe ook wat wolken. Het blijft meestal droog bij maxima tot 26 graden. Het begin van de week wordt zonnig en warm met 28 graden. Dinsdag is er meer bewolking en zo'n 25 graden. Vanaf woensdag wordt het opnieuw zonniger en warmer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: my face.
1: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL.